0: gebracht. In Suriname zijn drie verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel 2-talig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

niet lang geleden, waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

voelde onrust. Onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land dat

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Toen ze kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Golden Years is een nummer van David Bowie, de eerste single van zijn album Station to Station uit 1976. En in dat jaar zag ik hem in het popprogramma Top Op. In een opname van een Amerikaanse soulshow staat tussen de dansers een wat vreemdogende man. Hij draagt een blauw pak, is broodmager en de gelaatstrekken bleek. Het haar lichtrood met een liedje dat nogal bescheiden wordt gezongen, maar dat heerlijk swingt. Volgens Bowie zelf heeft hij het nummer aangeboden aan Elvis Presley, maar die had het aanbod afgeslagen. Hij had het toen moeilijk in zijn persoonlijke leven. Zijn huwelijk met vrouw Angie was op de klippen gelopen en hij was ook verwikkeld in een juridische procedure. Een enorme cocaïnegewoonte gekoppeld aan weinig slaap en een mager dieet liet hem vermagerd kijken. Bowie zou later in interview zelfs beweren dat hij zich nauwelijks herinnerde dat hij het album had gemaakt. Golden Years moedigt een positieve kijk aan op een manier alsof je naar een half leeg glas kijkt. Laat me niet horen dat het leven je nergens heen brengt. En daarmee zijn we terechtgekomen in de link van deze week. All Those Years Ago zong George Harrison vorige week in de link die over odes ging bij collega Pieter. En daar haak ik graag op aan door het onderwerp jaren dit uur van wat kanten te belichten. En de keuze daarin is reuze. Van de gouden jaren van David Bowie neem ik je graag mee naar het mooie, vaak zonnige Italië. Claudio Baglione bezingt zijn mooiste jaren poëtisch in Gli anni più belli. Wij die droomden van de dagen van morgen. Wij met laguneogen, wij, dieven van geluk, wij, dwalende ridders van de maan. Wij die de wereld eigen wilden maken en winnen of diep gaan. Dat we de hemel vroegen om ons terug te geven. Onze mooiste jaren.

0: Oh, wat een heerlijk Italiaans nummer. Ik kom gewoon in vakantiestemming. Het vrolijke openingsnummer uit de musical Foxtrot gaat bijna een eeuw terug in de geschiedenis. Maar lijkt nog steeds ernstig actueel.
1: De

ach kom, met kerstmis zeg, weet u dat nou echt niet meer? Weet u nog die moord op Jean-Louis Speenhof? Was dat niet verschrikkelijk? En de spelling van minister de Blom?

0: Ja, twee liedjes over de 30e jaren achter elkaar. De titelsong De 30e jaren uit de musical Foxtrot van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Die gaat over het contrast tussen de zorgeloze glitter en glamour van het uitgaansleven in de jaren 30 en de naderende donkere realiteit. Het beschrijft de sfeer van die tijd in al zijn facetten over escapisme en vertier, maar ook de donkere onderstroom. Het verkeren in de feestvreugde terwijl de wereld op een vulkaan danst. Met opkomend fascisme, een economische crisis, armoede en een dreigende wereldoorlog op de achtergrond. Daarna hoorde je Frans Halsema met zijn liedje over de 30e jaren, geschreven door Michel van der Plas. En dat had duidelijk een wat lichter karakter. Van de jaren 30 gaan we naar de jaren 60 met een tekst van Jan Boerstoel en muziek van Martin van Dijk. Adele Bloemendaal kijkt hier met een mengeling van weemoed en nuchterheid terug op de culturele en sociale veranderingen van de roerige jaren 60.
1: Jaren 60 en de dingen die je deed en die je later ging omdat ze niet meer

Het intro van de iconische cover van de Beatles hit With a Little Help From My Friends, gezongen door Joe Cocker, werd gebruikt voor een televisieserie uit de jaren 88-93, waar ik met veel plezier naar heb gekeken. Ik heb het over The Wonder Years, waarin we de tiener Kevin Arnold volgen, die opgroeit in een Amerikaanse buitenwijk met zijn beste vriend Paul Pfeiffer en buurmeisje en grote liefde Winnie Cooper. Met een voice-over beschouwde de volwassen Kevin Arnold met veel humor en wijsheid de gebeurtenissen. De serie won terecht vele prijzen door deze originele aanpak. En dit lied van Joe Cocker brengt me terug naar die jaren 80.

0: Je luistert naar Link met vandaag als thema jaren.
1: Jouw moves zijn echt zo goed.
0: En we blijven nog even in de jaren 80 met Claudia de Breij, die in de verse versie van Beste Zangers dit lied zong. Over hoe ze

0: Kofferbak.
1: Tender Years is een van de grootste klassiekers van de Amerikaanse countryzanger George Jones uit 1961. Het nummer is een emotionele ballad en de zanger zingt tegen een jong meisje dat verliefd is op een andere jongen. Hij weet dat die liefde niet zal duren omdat ze nog zo jong is. En hij belooft op haar te wachten totdat ze ouder is en klaar voor een echte, oprechte liefde. De bekendste tekstregels uit het refrein zijn: "So if I can't be your first love, I'll wait and be your last. And I'll wait till you're through living in your tender years." 2 jaar later bracht de Franse zanger Johnny Hallyday zijn coverversie uit in het Frans. En dan heet het Tes tendres années. En in de tijd dat dit liedje uitkwam had Johnny Hallyday net een relatie gekregen met de bekende Franse zangeres Sylvie Vartan. Zij zong het nummer later ook zelf, waardoor het echt een symbool werd voor hun legendarisch liefdesverhaal. Het nummer groeide uit tot een van de grootste klassiekers uit de vroege jaren van de Franse pop- en rockmuziek. En tekstschrijver en platenproducent Gerrit den Braber, die hoorde dit nummer van Johnny Hallyday en die bewerkte dat naar Spiegelbeeld.

Je luistert naar Link en het thema van vandaag is jaren. En daar sta ik nu heel bewust stil bij een artiest die ik al een tijdje volg en bewonder sinds ik hem in de jaren 90 een keer zag optreden in De Wereld Draait Door. Ik heb het over Thomas Azier. Hij is een Nederlands componist, producer en performer die de grenzen van popmuziek verkent met invloeden uit elektronische muziek, klassieke compositie en experimentele kunst. En met 6 albums op zijn naam ontwikkelde hij een eigen muzikale signatuur waarin melodie, melancholie en vernieuwing samenkomen. En dit jaar bracht hij Year in a Spiral uit, een lied over verdriet, over rouw. Want de partner van Azier, met wie hij een zoon heeft, is ernstig ziek. Ze heeft lymfeklierkanker. En woorden vinden lukt in die periode nog niet. Terwijl Ellen vecht tegen de ziekte, schrijft Azier een instrumentale schetsen steeds weer rond diezelfde 4 akkoorden die hij als helend ervaart. En uit dat doosje groeit uiteindelijk het nummer Year in a Spiral. Het liedje drijft helemaal op die 4 akkoorden die als een cirkel steeds opnieuw beginnen, maar dan op 2/3 van het liedje gebeurt er iets wonderlijks. Een kerkorgel en strijkers nemen het over. En dat voelt bijna alsof het meer alleen van mij is. Waar het liedje daarvoor in een gesloten cirkel lijkt rond te draaien, zegt Azier, alsof het even niet voor hem is als een overgave, dan word je eigenlijk een soort van meegenomen door iets wat groter is dan jij. En in die muzikale uitbarsting vallen voor hem ineens allerlei verbanden samen. De lange nachten thuis, de mensen die hij leert kennen in het ziekenhuis, de verpleegkundigen, de ouders op de crèche die even naar hem luisteren wanneer hij zijn zoon brengt. Een bijzonder nummer met grote betekenis. Year in a Spiral. Amen.

even de filmprojector aanzetten. Ja, hij loopt. We gaan op reis. Van kind naar middelbare leeftijd. En bij iedere refrein gaat het verhaal een paar jaar verder in de tijd, totdat de 60 wordt bereikt. Lucas Graham vertelt over zijn eigen leven als kind, maar ook hoe hij de toekomst ziet. Hij vertelt hoe hij een opstandige tiener was en hoe hij de wereld rondreist met zijn band wanneer hij 30 jaar is. Wanneer hij de 60 bereikt, vraagt hij zich af of hij een man wordt die alleen maar negatief denkt en of hij dat er veel kinderen zal hebben die hem vaak zullen bezoeken. En in het laatste refrein is Lucas Graham weer 7 jaar oud. 7 years old.

0: Tijd.
1: Once I was 7 years old.
0: Zo is het. Tijd om terug te gaan naar de jaren 70, zoals Katinka Polderman dat ziet.

0: We got a good thing going. Een heel recent nummer. Herken je misschien nog die stem van het Songfestival? Dat kwam uit een of ander Scandinavisch land. Duur Vrijer heette die. Met 10 years. Je luistert nog steeds naar Link. En het onderwerp vandaag is jaren. En aan het begin van de uitzending hoorde je Claudio Baglione. Die bezong aan het begin dus van het uur zijn mooiste jaren. En Joe Dassin bezingt als een van het laatste nummer in dit uurtje de mooiste jaren uit zijn leven. Ik droomde al heel lang over mijn eerste gitaar. Mijn ouders waren het daar niet mee eens. Ik was gek op Becot, Brassens en Aznavour. En toen ontdekte ik de Engelse bands op tv. Jij, die me de beste jaren gaf van mijn leven. Mijn grootste verwachtingen, mijn grootste spijt ook. Wat hield ik van jou, van mijn muziek? Mijn eerste grote liefde.
1: Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare, tu sais. J'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes trois chansons sur deux accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Becot, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. Puis j'ai découvert les groupes anglais, je guettais à la télé leurs gestes que je refaisais le soir dans mon grenier.

Ken je deze melodie? Komt die je misschien bekend voor? Kevin Johnson die maakte een bewerking van dit nummer met de titel Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. En de Cats uit Volendam namen dit weer over in hun cover. Dat was een grote hit in de jaren 70. En we gaan voor de laatste plaat gaan we naar Arnhem. Daar kwam een wereldberoemde band in de jaren 70. Arnie Treffers was Long Tall Ernie en de Shakers. En Jan Rietman die zat achter de toetsen. Tot het nieuws worden de gouden jaren van de rock and roll herdacht. In dit nummer, The Golden Years of Rock and Roll.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Allemaal, welkom bij het programma Mijn Dozijn, waarin ook vandaag onze studiogast met een hele bijzondere lijst die zo ten gehoor gaat laten brengen. Onze gast vandaag is Mira van de Jacht, geboren in Spakenburg in 1968, waar zij 3 jaar naar de lagere school ging. Vervolgens was ze 9 en verhuisde het gezin naar Ede, waar ze ook nog 3 jaar de lagere school heeft gedaan. Daarna heeft ze op het Streekliceum gezeten. Vervolgens is ze naar Utrecht gegaan, heeft daar 1 jaar theaterschappen gestudeerd, maar dat vond ze te theoretisch. Naar eigen zeggen is het echt een doener. Zo belandde ze op het conservatorium in Enschede, waar ze muziektherapie heeft gedaan en dat 6,5 jaar heeft bestudeerd. Verscheidene vakken, 2 vakopleidingen heeft zij gedaan. Ze werkte als docent muziek in speciaal onderwijs. Dat doet ze nog steeds, maar 1 dag per week. Vervolgens is ze met koren aan de gang gegaan en is zelf gaan dirigeren. En dat beviel haar zo goed dat ze de 3e conservatoriumdiploma er doorheen heeft geknald, waar ze in deeltijd ook 6 jaar over heeft gedaan. En haar vak dus nu is steeds meer dirigeren met koren, 1 dag onderwijs. En daar horen we straks veel meer over. Ze heeft al 25 jaar een relatie met, zegt zij, de leukste man van de wereld. Nou, dat is mooi. Hobby's, een paard en muziek uiteraard. En wat zijn raakvlakken? Daar gaan we straks ook iets meer over horen. Maar we beginnen met de lijst. Mira start met Samuel Barber, Adiago for Strings.

0: prachtige klanken om mee te beginnen van Samuel Barber. En ik zei het net niet goed, het is Adagio.
1: Adagio.
0: Adagio.
1: Ja.
0: Voor strings.
1: Ja.
0: Welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Nou, prachtig openingsnummer. Wat, ja. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen als opening?
1: Ik hou heel erg van melancholische muziek. Dat is dit natuurlijk wel.
0: Best wel.
1: En dit is bijvoorbeeld gedraaid bij het binnendragen van de kist bij de begrafenis van Grace Kelly. Dramatisch moment. Ik wil het op mijn eigen begrafenis ook graag. Heb ik mijn familieleden al ingelicht.
0: Oké, dan is dat alvast duidelijk.
1: Dat staat alvast vast, ja. En ik wilde ook graag iets instrumentaals in mijn lijst. Want ik heb heel veel vocale muziek uitgekozen. Maar dit is wel een van de dingen die ik... qua instrumentaal heel mooi vind. Ja, prachtig stuk.
0: Ja, prachtig, prachtig. En het was ook niet, vertelde je net dat het gebruikt is in een film?
1: Ja, in de film Platoon zit het in de slotscène waar die twee rivaliserende militairen. En die ene die zorgt er uiteindelijk voor dat die ander in een vuurgevecht terechtkomt. En als die dan met de helikopter opstijgt en die ander wordt doorzeefd met kogels, daar zit deze muziek achter.
0: Ja.
1: Dus echt ook een heel dramatisch
0: moment. Echt dramatisch.
1: Ja.
0: Op alle fronten kun je deze muziek in ieder geval in dramatische zin gebruiken.
1: Ja.
0: En gevoel voor drama heb je wel, denk ik.
1: Ik
0: gezien je theaterwetenschappen.
1: Ja.
0: En,
1: ja. Klopt.
0: Nou, daar gaan we ongetwijfeld meer over horen. Je volgende nummer is van The Alan Parsons Project.
1: Ja.
0: Heel wat anders. Maar,
1: heel wat anders, ja.
0: Een mooi nummer, Day After Day.
1: Ja,
0: het is een beetje zo'n slepend nummer.
1: Ja, Alan Parsons Project is een beetje jeugdliefde. Dat draaiden wij vroeger thuis veel. En dit liedje zing ik met mijn koor in between. Heb ik een arrangement van gemaakt. En wat ik daar zo mooi aan vind, het hoort een beetje bij deze fase van het leven ook. Hè? Je wordt wat ouder en je kijkt terug. En je denkt aan alle kansen die je gemist hebt.
0: En alle kansen die nog komen wellicht.
1: Niet in dit liedje, maar dit is ook echt een beetje zo'n heel melancholiek liedje. Ja, ik vind het heel prachtig.
0: Ja, we gaan hem starten. En daarna krijgen we Collegium Vocale van Gent. Maar daarover later meer. Day After Day.

0: De kantate 131, Ich Haar des Herrn, van Johann Sebastian Bach. Niet de minste.
1: De kantate heet Aus der Tiefen. En dit deel, Ich Haar des Herrn, is het derde deel uit deze kantate.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, over begrafenissen gesproken.
1: Ja.
0: Zou er zo op maar in kunnen.
1: Ja, zou er op kunnen. Ja, dit is een van mijn favoriete Bach-kantates. Bach mag natuurlijk niet ontbreken op de lijst.
0: Nee.
1: Hij is een heel veelbetekende componist. Ik heb een aantal jaren een Bach-ensemble onder mijn leiding gehad ook. En hier in Ede voor Bespreek het Samen doen we elk jaar een Bach-kantate.
0: Ja.
1: En ja, dit is zijn favoriet. Het is een beetje wat oudere kantaten van Bach. En daarin... plakt hij nog wat stukjes aan elkaar doorgecomponeerd, heette wij dat. En dat betekent dat het stuk vaak een groter geheel is. Dus dan heb je een langzaam stuk, zoals hier aan het beginnen. En dan komt daarna zo'n heel mooi polyfoonstuk. En dan hoor je heel mooi die polyfone barok. Elke keer die stemmen die om de beurt inzetten. Ja, het is zo kunstig. Het zit zo goed in elkaar.
0: Ja.
1: En heel mooi natuurlijk ook. Dus,
0: en heel mooi. En iets wat natuurlijk al ongelooflijk lang bestaat.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En blijft bestaan.
1: Ja, het blijft mooi. Gaat nooit vervelen.
0: Nee. We hadden daarvoor even, misschien kun je daar nog iets over vertellen. De Day After Day van de Alan Parsons Project.
1: Ja. Ja, dat vroeger thuis draaiden we dit veel. Dus dat is ook echt uit mijn jeugd. Mijn vader had er heel veel platen van. En die had zo'n hele supersonische pick-up met van die tiptoetsen. Mochten wij niet aankomen. En dan draaide hij op zaterdag of zondag zijn plaat. En dan zaten wij daarbij met die tekstvellen. En dan zongen we al die liedjes mee. Dus mijn zusjes en ik kennen al die teksten ook nog uit
0: je
1: ons hoofd.
0: Ja, heerlijk. Ja, en maar meezingen.
1: En maar meezingen, ja.
0: Van het album I, Robot.
1: Ja,
0: zeer
1: precies,
0: bekend.
1: Ja.
0: We gaan zo over naar Jesse Ware, Begin Again.
1: Ja.
0: Wat kun je daarvoor vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk...
0: Je wisselt een beetje af, hè? Van klassiek,
1: ja, van klassiek naar pop.
0: Ja.
1: Ja, nou, dit is een liedje wat ik recentelijk, nog niet zo lang geleden, heb ontdekt. Er is niet zo heel veel moderne muziek, hè, van nu, wat voorbij komt, waarvan ik denk, nou, dat vind ik nou echt heel leuk. Ja, en dit is er toevallig één van. En ik word van dit liedje, het is ook niet per se trouwens een hele opwekkende tekst hoor, maar van het liedje zelf, van de muziek, word ik heel blij. En ik heb dit...
0: Je wordt blij van een niet opbeurende tekst.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is bijzonder.
1: Nou ja, luister maar naar de muziek straks, dan zul je het horen. Ik heb het van een heel lief vriendinnetje van mij, die, waar ik veel mee in de auto zit en draaien muziek en dan zingen we samen lekker mee. Dat is heel leuk.
0: Ja,
1: dus daarom is dit nummer me ook dierbaar.
0: Begin Again, ja. En daarna krijgen we weer iets klassieks. Ubi Caritas, als ik het goed uitspreek.
1: En Ubi Caritas.
0: Ubi Caritas, natuurlijk. De klemtoon ligt anders. Daarover later meer. Maar we beginnen met Jesse Ware. Begin Again.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: 08 Ubi Caritas. Mira.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, prachtig.
1: Ja, ja, Ubi Caritas et Amor Deus IBS, dat betekent waar goedheid en liefde is, daar is God. Dus zelfs als je niet gelooft, dan is dat een mooie boodschap van waar goedheid en liefde is, daar is het goed. Ja, dit is een heel bijzonder lied voor mij.
0: Ja, want?
1: Wij hebben dit gedraaid op de begrafenis van mijn vader.
0: Ach.
1: Ja, ja. En hij vond dit ook heel mooi, maar hij heeft eigenlijk zelf, nou, met name de artiest uitgekozen toen hij op zijn sterfbed ons duidelijk weten te maken van deze cd moet je hebben.
0: Die moet erin, ja.
1: Dus, en hij wilde er eigenlijk een kerstliedje van, maar dat vond ik een beetje gek op een begrafenis. Toen heb ik dit stuk gekozen.
0: Prachtig.
1: Ja, we zingen het ook met een van mijn koren. Met Inbetween staat het op het repertoire. Dus,
0: Eén van jouw koren? Je begeleidt meerdere koren, begrijp ik.
1: Ik heb er meer, ja. Ja, ik heb 3 vaste koren. Ja. Door de week heen Inbetween dan. Hier in Ede mijn gemengd koor. Op woensdag in Bemmel een popkoor. En op maandag overdag heb ik een koor voor mensen met een beginnend haperend brein. Mensen met Alzheimer.
0: Oh, wat
1: en
0: bijzonder.
1: Hun mantelzangers. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat heel dankbaar is. Maar
1: dat
0: die
1: dankbaar.
0: Mensen daar heel veel aan
1: ja,
0: hebben
1: en
0: om
1: heel
0: te
1: fijn.
0: Zingen.
1: Heel, heel waardevol. Je kunt echt iets bijdragen inderdaad aan het leven van die mensen.
0: Want wellicht gaat zingen soms beter in zo'n situatie dan spreken.
1: Ja, muziek blijft het langste aanwezig in het geheugen, het muzikaal geheugen. Dus mensen die moeilijk kunnen praten, maar ook hun geheugen heel erg achteruit gaat. Op het moment dat je muziek gaat maken, merk je dat ze helemaal opveren. En dat ze ook weer gewoon mee kunnen zingen. Hè? Er komt er gesproken geen zin meer uit, maar een lied lukt nog.
0: Ja.
1: Dus dat is heel fijn om te doen. En ze blijven daar ook langer. Gewoon Henk die mooi kan zingen in plaats van Henk met Alzheimer.
0: Ja.
1: Hè? Dus het is een volwaardig lid zijn van een mooie groep. Het is fantastisch
0: mooi,
1: om te doen.
0: Mooi, ja. Ik kan me voorstellen. Nou, we gaan zo weer naar een heel ander nummer. Een beetje afwisselend, hè? Wat we al zeiden. Klassiek en wat pop. De Young Gun Silver Fox met Lenny.
1: Ja.
0: Lenny.
1: Ja, Young Gun Silver Fox is ook een, net als Jessie Ware, een van de ontdekkingen van de laatste jaren. Het is een beetje de Steely Dan van nu.
0: Oh ja.
1: Dus zij maken intelligente popmuziek, een beetje gerelateerd aan de jazz. Daar hou ik van, hè, dat het me verrast. En Lenny is een stuk wat op het repertoire hebben staan met Popcorn 2000. Ze hebben we in een theatershow gebruikt.
0: Oh ja.
1: En het gaat over een man die aan de bar zit. En die zegt, nou, Lenny, geef me nog een whisky, want ik zit niet meer zitten. Is er ook weer eigenlijk een heel dramatisch.
0: Ja,
1: en, ja, ik hou ervan.
0: Ja.
1: Ja, een dramatisch nummer een beetje. Maar wel lekker. Het heeft een hele
0: lekker
1: feel.
0: Dramatisch.
1: Ja, ja.
0: Goed gebracht, zullen we maar zeggen. We gaan hem zo horen. En daarna, even kijken, krijgen we de Bluebird van Stanford Voices. Maar daarover later meer. We beginnen met Lenny.

0: Young Gun Silver Fox. Daarna kregen we deze, de Bluebirds.
1: Ja.
0: Ook weer zo'n ongelooflijk prachtig nummer.
1: Ja, en mooi hè? Ja.
0: Wat kan deze dame hoog?
1: Deze dame kan fantastisch hoog, ja. Ja, ik heb dit ook met name deze uitvoering uitgekozen. Omdat Voices 8 een van de allerbeste vocal groups van het moment is. En zij bevinden zich een beetje op het vlak tussen klassiek en licht in. Maar zij kunnen zo fantastisch mooi musiceren met elkaar. Ik heb ze vorig jaar live gezien en ik heb een hele avond alleen maar met mijn mond open zitten luisteren. Tegen gewoon zeer aan mijn oren, zo mooi was het. Het is echt fantastisch.
0: En waar heb je ze live gezien?
1: In het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Oh.
1: Ja, dat was voorafgaande aan de Core Biennale in Haarlem. Daar heb ik deel aan genomen. Er zijn allerlei workshops.
0: Oh.
1: Ik heb dus ook een workshop van hun gehad.
0: Van deze groep?
1: Van deze groep, ja. Van deze mensen en van deze mevrouw met de hoge stem.
0: Met die hoge stem.
1: Van Andrea, ja. Wow. Dus die gaan dan vertellen hoe zij het stukje in studeren aanvliegen en zo. Is fantastisch.
0: Bijzonder.
1: Heel bijzonder, ja.
0: We gaan zo over naar de Little River Band.
1: Ja.
0: Ook weer een hele bekende band uit de jaren 70.
1: Ja, Oude Liefde is dat.
0: Oude Liefde.
1: Ja.
0: Want?
1: Ja, in die tijd, ik denk dat ik het in de jaren 80 ontdekt heb. En toen draaide ik dat veel. En het is ook zo'n nummer, we hadden het er straks dus erover, met zo'n lekkere groove waar je lekker op gaat, zeg maar. Het is een in de auto nummer, vind ik.
0: Ja,
1: wederom draai ik vaak met mijn lieve vriendinnetje Mirjam in de auto en allebei heel hard meezingen. Maar dat moet met dat lange intro.
0: Ja.
1: Want dat geeft dan zo'n hele lekkere aanloop. En dan krijg je op een gegeven moment, vallen die drums in en dan denk je echt van yes.
0: Ja, het is een
1: fantastische plaats. Want mooie meerstemmigheid ook.
0: Wat je zegt in de auto. Auto, hè? It's a long way there.
1: Ja,
0: dus,
1: precies.
0: Dus kun je eindeloos draaien.
1: Ja.
0: Onderweg. Mooi.
1: Ja.
0: De Little River Band. En daarna krijgen we Carl Jenkins met Angus Dei.
1: Angus Dei.
0: Angus Dei, zie, zit ik er weer naast. Mijn Latijn is
1: ik
0: geweldig.
1: Ik doe Latijn wel.
0: Mijn Italiaans overigens ook.
1: Ja.
0: Heeft u gemerkt.
1: Ja, het lijkt op elkaar, hè?
0: Ja. Maar we starten met de Little River Band. It's a long way there.

0: Kijk of ik het nu goed uitspreek. Agnus Dei.
1: Agnus. Agnus. Agnus Dei, ja. Uit The Mass for Peace van Carl Jenkins.
0: Ja. Ja.
1: Dat is een prachtig stuk wat me heel dicht aan het hart ligt.
0: Ik zie het, ja.
1: Ik heb het de afgelopen jaren een aantal keer mogen uitvoeren. Carl Jenkins is een componist van nu, hè. Hij leeft nog. Hij dirigeert ook zijn eigen werk. En dit is dan een stuk wat... eigenlijk is het een aanklacht tegen oorlog. Nou, hoe mooi past dat ook in deze tijd, hè?
0: Absoluut.
1: En hij heeft daar Latijnse misdelen verweven met allerlei andere stukken uit allerlei verschillende talen ook en verschillende muzikale achtergronden. En dat is allemaal een aanklacht tegen de oorlog. Is het bijvoorbeeld een gedichting van een overlevende van Hiroshima. Dus en dat is een heel mooi stuk waarin het koper een hele grote rol heeft. Dus er zitten hoorns in, maar ook drie trombones en een tuba en trompetten. En die trombones die openen dit stuk. En dan moet je je voorstellen, hè, dan sta je er op de bok als dirigent en dan krijg je zo'n hele bende van koor en orkest over je heen. Ja. En dan komt dit stuk en dan zetten die trombones in. Ach, dat is onbeschrijfelijk zo'n moment. Dat is zo mooi.
0: Ja, zeker als je daar live bij bent. En deze man leeft nog. En waar komt hij vandaan?
1: Het is een Brit.
0: Een Brit.
1: Oké. Okay.
0: Geloof ik.
2: Carl Jenkins.
1: Ja, Carl Jenkins. Hij heeft vroeger veel reclamemuziek en jazz-rockbandjes en zo gedaan. En hij heeft op een gegeven moment de overstap gemaakt naar de klassieke muziek. Ja. Met die Ariemus-idee. Dat zeggen jullie misschien wel wat, Ariemus.
0: Nee.
1: Nou, er werd toen heel veel gebruikt op televisie, reclames en documentaires. Het is een beetje crossover.
0: Oh, ja.
1: Je hoort het ook wel, dat er ook wel wat lichte muziek in zit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kortom, deze man is zeer, zeer breed onderlegd.
1: Ja. En het is populair ook op het moment. Het is een van de moderne klassieken, net als Oleg Jijlo en Morten Lauritsen, waarvan we straks nog wat krijgen.
0: Ja. Nou, als we dan toch voor de verandering gaan. En de grotere overgang kunnen we haast niet hebben. We smijten de stoelen aan de kant hier.
1: Ja. We gaan op de tafel
0: en dan
1: dansen.
0: Gaan we zo. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen?
1: Ja, dat is puur vanwege de groove. Als ik dit hoor, dan moet ik gewoon bewegen. Het is zo'n lekker dansnummer. Ik word daar altijd zo vrolijk van.
0: Het is Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. We gaan hem zo horen. Ja. Het is overigens nummer 3, jouw top 3 alweer beland.
1: Ja.
0: En daarna gaan we over naar Morten Lauritsen, maar daarover later meer. We gaan eerst swingen. Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor.

0: Dat was hem helemaal.
1: Ja, prachtig.
0: Sure on this shining night. Ja. Je ging er helemaal in op.
1: Ja,
0: dat
1: klopt. Ja, het is zo'n mooi verhaal ook over een prachtige sterrennacht waarin alles goed is. Ik zing dit met mijn vrouwenkoor, Fernanta.
0: Ja, ja.
1: En je hoort in deze opname ook. Deze meiden zijn zo op elkaar afgestemd. Het is allemaal zo gelijk en het barst van de akkoorden die vrij dicht op elkaar zitten met dissonanten erin. En dan super in balans. En die manier van muziek maken, zoals ik dat met mijn vrouw ook ja, heel graag doe. En wat steeds beter lukt, omdat we een tijd bij elkaar zijn. Dat is het allermooiste wat er is.
0: Ja, dat geeft heel veel voldoening.
1: Ja, want samen in een koor zingen is niet alleen maar je eigen partij en zij doen iets anders. Maar dat echt heel mooi op elkaar afstemmen.
0: Ja,
1: ja. Het is een verheffende ervaring.
0: Mooi,
1: iedereen moet het
0: mooi
1: doen.
0: Mooi geheel wordt, ja. En ja, iedereen doet het met elkaar, precies.
1: Ja, ja,
0: ja, anders moet je in een bandje gaan zingen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja. Ja, prachtig nummer.
1: Zeker.
0: Het is, we zitten er al bijna weer door.
1: Ja,
0: het gaat snel,
1: ja, ja, heel snel, ja.
0: Ja. Ja, we gaan zo naar jouw nummer 1.
1: Ja.
0: Wat kun je daar, wat maakt dat je deze op nummer 1 hebt gekozen?
1: Vooral omdat dit een stuk is als ik graag naar muziek wil luisteren. Als ik een luistermoment heb. Wat overigens niet zo vaak is. Want ik heb de hele dag muziek om me heen. Dus ik zet niet vaak uit mezelf iets op. Maar dan is het heel vaak dit. Pat Metheny ken ik al heel lang. Al sinds mijn conservatoriumstudie. In de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90.
0: Ja.
1: Veel fantastische jazzmuzikant. En dit stuk, Map of the World. Ja, het is filmisch. Dus als dat aangaat, dan zie ik altijd allerlei beelden voor me. Het is heel rustgevend.
0: Ja,
1: ik vind een hele mooie muziek, omdat het eerste stuk is dan vooral die gitaar en dan komen daarna strijkers bij. Nou, het is beeldschoon. Ik kan hier altijd naar luisteren.
0: Het klinkt ook bijna alsof je daar wat het een en ander op kan verwerken als je die muziek aanzet.
1: Ja, absoluut.
0: Je neemt de dag door.
1: Ja.
0: Day after day.
1: Ja, wat je wil. Ja.
0: En je komt erbij tot rust.
1: Absoluut.
0: Nou, dat is,
1: en het verveelt ook nooit.
0: Nee.
1: Nee.
0: Pat Metheny. Waar komt zij vandaan?
1: Pat Metheny is een man.
0: Dat is een man, neem me niet kwalijk.
1: Ik denk de Verenigde Staten, maar durf niet te zeggen.
0: Ja.
1: Weet ik eigenlijk niet. Maar nee, het is iemand die regelmatig op het Nortje Jazz gespeeld heeft.
0: Oh,
1: en
0: mooi.
1: Zo.
0: Ja, ja.
1: Dus niet heel erg mainstream. Het is echt wel een beetje in die jazzkant. Veel improviseren ook. Maar het heeft heel veel mooie muziek gemaakt.
0: Super.
1: Ja.
0: Ik dank jou hartelijk, Mira, voor deze mooie, afwisselende, leerzame lijst.
1: Ja, het ging alle kanten op.
0: Maar zeker de goede. Ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Graag tot volgende week en een heel fijn weekend. Dag.

0: nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 232. Met op techniek vanavond het Make Love Not War uithangbord van Appassionata, Peter Hoverstad.
1: Goedenavond. Peace is its own reward van Mahatma Gandhi.
0: Kijk. 2026 was het jaar waarin we nog een oorlog erbij kregen. Terwijl de ellende in Oekraïne en Gaza nog verre van opgelost zijn. Bij Appassionata kiezen wij vanavond de kant van alle onschuldige slachtoffers van iedere zinloze oorlog. Als we muzikaal de zoektocht starten naar nummers die de waanzin van de oorlog bezingen. Peter, zullen we beginnen?
1: Peace and love, Harry. Peace and love.

0: No flag, no uniform ever stopped a bullet from a gun. Gary Moore en Phil Lynott bezingen in Out in the Fields de waanzin van misplaatst patriotisme. Er is geen reden die oorlog goed praat. Je kunt jezelf niet verstoppen achter je huidskleur, je geloof, je vlag, je politieke voorkeur. Welkom lieve luisteraars, we gaan vandaag iets heel bijzonders doen. En ik begin met vragen. Peter, wat is jouw boodschap aan de wereld als het gaat om oorlogen?
1: Volgens mij heb ik voor het eerst gehoord, toen ik een jaar of 10 was. Dus met geweld kan men paleizen verwoesten, maar zelfs nog geen varkenstal opbouwen. Dat is niet de quote van mij, of van mijn vader, maar die vertelde hem wel. Maar van Herman Greulich, een Zwitsers politicus, 130 jaar geleden.
0: Ja, en toen wisten ze al dat waanzin van oorlog tot niets leidt.
1: Oh ja, daar zat al een hele oorlogshistorie voor. Want dat is zo oud als de mensheid.
0: Ja. En volgens mij zit ik er niet ver naast als ik zeg dat jij wel een tikje pacifistisch bent. Hè? Ja. Anti-oorlog. Make love, not war.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: En dat zit er diep in. Mijn ouders natuurlijk ook. De flauwe power tijd. Maar dat gaat verder dan dat.
0: Ja.
1: Het is de waanzin die je hebt. En kijk, het eerste slachtoffer is de waarheid. En dat zie je overal overduidelijk. De nepberichten van de Amerikanen op dit moment. Ik denk dat we, als we het ooit leren, dat is niet binnen nu of 100 jaar.
0: Nee. Nee, Peter zegt het al, lieve luisteraars. Oorlog is van alle eeuwen waarschijnlijk wel. Vanavond, lieve luisteraars, draait het vooral niet om protestsongs, maar om liedjes die de waanzin van oorlog beschrijven. In de jaren 60, tussen de vele protestsongs, zaten al liedjes die hun protest vooral verwoorden door die waanzin te benadrukken. Als we die knop indrukken en de atoomoorlog beginnen, wat blijft er dan nog over? In het nummer Morning Dew beschrijft Bonnie Dobson de ochtend na die alles vernietigende aanval. Where have all the people gone? Don't you worry about those people anymore. Don't you worry about those people anymore. Here's Morning Dew.

0: Daddy, tell me if you can, why can't things be the way they were before the war began? Het nummer Come Away Melinda, hier in de versie van Uriah Heep, beschrijft een kind die een album vol foto's van voor de oorlog vindt. En een vader die moet uitleggen hoe alles eruit zag voor het kapotgeschoten werd. En hoe haar moeder eruit zag die gesneuveld is. Oorlogen verscheuren gezinnen, voor altijd. En oorlogen, lieve luisteraars, zijn ook een verdienmodel. Iedere wapenfabrikant heeft niets aan vrede. Vrede levert helemaal niets op. Conflicten wel. Conflicten die de vraag naar raketten, kogels, geweren, drones weer flink doen opschroeven. De Masters of War leven bij de gratie van oorlog. You fasten the triggers for the others to fire when you sit back and watch. When the death count gets higher. Here's Bob Dylan met Masters of War.
1: Come, you masters of war. You that build the big guns,

words fill my head and they fall to the floor. If God's on our side, he'll stop the next war. Bob Dylan had de gave om pijnlijk helder en scherp de waanzin van oorlog in liedjes te vatten. Ook als iemand anders een liedje van hem coverde, zoals in dit geval de Neville Brothers. En in dit geval de gevleugelde term, we hebben God aan onze kant. De machtswellusteling Pete Hegseth in de USA heeft de term ook weer van stal gehaald. Terwijl tijdens de burgeroorlog in Amerika beide kanten zelfs claimden dat ze dezelfde God aan hun kant hadden. De waanzin ten top. Als God er al iets mee van doen wil hebben, dan is het vrede wat hij wil, lijkt mij zo. Lieve luisteraars, over Amerika gesproken. Daar is Bruce Springsteen momenteel bezig zijn ongezouten mening weer te verkondigen vanaf het podium. Maar dat deed hij in 1985 ook al. It ain't nothing but a heartbreaker, brings only to the undertaker. War is an enemy of all mankind. The thought of war blows my mind. Tell him, Bruce.

0: of America.
1: You too. My bullet, the blue sky. Across the field, you see the sky ripped open. You see the rain through the gaping wounds, pounding on the women and children who run into the arms of America. Hoe bizar is het, lieve luisteraars, dat er in Amerika momenteel een president zit die verkozen is op zijn anti-vluchtelingen asielzoekers standpunt. Terwijl zijn acties juist meer en meer vluchtelingen veroorzaken. Zoals Bono van U2 eind jaren 80 al met eigen ogen had aanschouwd in El Salvador. Een land waar Amerika geen actieve oorlog op de grond voerde, maar wel een flinke vinger in de pap had achter de schermen. We leven in een wereld waar we ons drukker maken om de vluchtelingen dan om de omstandigheden die vluchten nodig maken. Lieve luisteraars, politici. Ze zitten veilig achter de muren van hun parlementsgebouwen. En daar, achter die muren, achter die bureaus, is het zo makkelijk om een oorlog te beginnen. Politicians hide themselves away. They only started the war. Why should they go out to fight? They leave that role to the poor. Ozzy Osbourne van Black Sabbath, die wist dat al. En Ruthie Foster vertolkt het op een onnavolgbare, fantastisch mooie manier. Hier is Ruthie Foster met War Pigs.

0: Imagine all the people sharing all the world. Stel je nou eens voor dat er echt helemaal niets is om oorlog over te voeren. Gewoon gezamenlijk alles delen op deze planeet. Zo moeilijk is dat toch niet? Lieve luisteraars, Lennon's machtig mooie droom brengt ons zo'n beetje aan het einde van het eerste uur. En straks hebben we nog een heel uur met verrassende muzikale pareltjes en messcherpe analyses op de waanzin van de oorlog. Maar eerst, Peter. We hebben nou het eerste uur zo'n beetje erop zitten. Ik had me bedacht van moeten we nog ergens op terugkomen. Maar terwijl we het aan het draaien waren, zei ik net tegen je, schoot mij iets te binnen waar ik het toch even met jou over wil hebben. Want we draaiden onder andere Bruce Springsteen en we draaiden onder andere U2. En het was in dat blokje dat ik me bedacht dat ik momenteel op Facebook en de socials zie dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nou, zo'n artiest als Bruce Springsteen, Tom Morello is er ook eentje van Rage Against the Machine, ja. U2, die moeten niet zoveel politiek babbelen op het podium. Wij komen om muziek te luisteren en dat is maar wat ze moeten doen.
1: Ja, maar dat is alleen, dat wordt gezegd door mensen die dat niet leuk vinden wat ze zeggen.
0: Dat sowieso.
1: En dat is denk ik het gegeven. Ik ben niet van het idee van, hey monkey, do your tricks. En je mag alleen maar bij zingen of toneelspelen of acteren houden. Er zitten natuurlijk, niet allemaal, maar er zitten een heleboel mensen die weldenkend zijn en begaan zijn met de wereld. Bono van U2, een groot voorbeeld. En Springsteen. En er zijn nog meer. Ik vind het mooi dat die hun platform gebruiken om zeg maar de boodschap over te brengen. Van, joh, het kan ook anders.
0: Ja, ik heb daar ook een bepaalde gedachte over. Want op het moment dat je zegt dat ze het niet mogen doen, doe je eigenlijk ook al een politieke uitspraak. Want je snoert namelijk iemand de mond.
1: Precies.
0: Dat is één. En het tweede is, want dit nummer wat wij draaiden van Bruce Springsteen komt uit 1985. Toen, en zelfs nog eerder, ja. Hij is altijd politiek bewust geweest. Hij heeft altijd op het podium verkondigd waar hij voor stond.
1: En hij heeft natuurlijk ook hij is opgegroeid in de misselijke periode van de Vietnamoorlog. En dat heeft ook een heleboel jongelingen, want hij was volgens mij toen 18 of 19. Dat zijn vrienden van hem zijn in Vietnam gebleven. Dood. En ja, dus dat heeft hem wel een hoop gedaan. Bandleden die kwamen niet meer terug.
0: Nee. Nou ja, en dat, maar ook U2, hè, vanaf het allereerste album, altijd een politiek geëngageerde band geweest. Waarom zouden die nu ineens hun mond moeten houden? Waar heb je dan al die andere concerten naar zitten luisteren, denk ik dan?
1: Ja, nou ja, ik denk.
0: En hoe grote fan ben je dan als je dan.
1: Ja, onze Oranje Geitenbreier in Across the Water in de VS, die is natuurlijk niet blij geweest, want die had Bruce Springsteen bij zijn inauguratie willen hebben. En die heeft de welbekende dikke middelvinger opgestoken.
0: Ja.
1: En dat vond hij niet leuk.
0: Nee, hij dacht dat het nummer Born in the USA dat een heel patriotisch nummer was. Wat het helemaal niet is eigenlijk.
1: Dat is ook een heel duidelijk teken. Die man die kan niet luisteren.
0: Dat sowieso niet. Maar het is wel heel frappant dat wij vinden van artiesten dat ze naar onze pijpen moeten dansen. Terwijl volgens mij een artiest vooral moet doen datgene wat hij wil. En dat kan twee kanten op. Hè. Ik denk dat een Kid Rock gaat ook niet ineens hele andere liedjes zingen dan dat hij nu doet. En die is van de andere kant. Ted Nugent, ook zo'n geval.
1: Ja.
0: Die ook op het podium hele dingen zegt die ik heel vervelend vind. Daarom ga ik niet naar Ted Nugent toe, maar wel naar U2, omdat ik me daar wel in kan vinden. Maar dan claimen van, dat is een hele populaire band, maar die moeten wel gaan zingen en vinden wat ik vind. Want anders dan, dat is natuurlijk raar, hè?
1: Dat is wat eigenlijk waar ook de uitspraak die ik net had van de waarheid verliest als eerste in een dictatorschap. Dat lijkt er allemaal zo'n beetje zo erg veel op. Die kant op te gaan. En dat is het in wezen al zo. Iemand die dus het tegengas geeft, die wordt uit het team gezet.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat die tegenstanders deden was op een gegeven moment Mick Jagger aanhalen. Mick Jagger kreeg de vraag van wat hij dan vond. Die zei, nou ik maak vooral muziek dat mensen die komen zich eventjes kunnen verstrooien, zeg maar. Eventjes aan niets hoeven te denken. Dat is waarom ik me niet bezighoud met politieke zaken.
1: Ook een goed uitgangspunt, maar.
0: En dat mag, hè? Dat mag van mij. Maar dat is geen reden waarom iemand die het wel wil doen, het wel zou moeten doen.
1: Nee, maar het is, Mick Jagger is goed zanger, ze hebben geweldige platen geschreven, maar hij is ook businessman. En dan schiet hij zichzelf in zijn linkervoet of in zijn rechtervoet als je ergens je mening over gaat verkondigen. Ja, dat kan.
0: Ja.
1: En dat, daar is te veel businessman voor.
0: En dat moet je de Beatles, in de eeuwige strijd tussen de Stones en de Beatles, moet je dat de Beatles nageven. Maar ja, die hadden John Lennon in de gelederen, dan kan je bijna niet anders.
1: Dan kan het ook niet anders. Maar ook zeg maar de segregatie.
0: Die waren wel politiek bewogen.
1: Ja, segregatie van de stadiontour in, uit mijn hoofd, 63 of 64, maakt niet uit. Toen hebben ze geëist dat dus zwart en wit door elkaar moest luisteren, want ze wilden voor een gemengd publiek spelen, anders gingen ze niet spelen. En dat was voor het eerst.
0: Ja.
1: Want dat land zat toen nog heel erg in de segregatie.
0: Ja, voor mij toch een pluspunt voor de Beatles. Dat ze dat wel deden, zeg maar.
1: Ja.
0: Goed, dat wou ik even met je bespreken, Peter.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Nee, dankjewel. Kijk, en wij mogen ons ook uitspreken.
0: Ja,
1: en wij mogen ook onze mening verkondigen. We moeten het niet zwart-wit houden. Maar ik denk dat we een heel mooi plaatje hebben neergezet.
0: Ja. En vanavond spreken wij vanuit ons hart.
1: Kijk.
0: Nou, toch?
1: En die is van ons allemaal rood.
0: Dat bedoel ik. Lieve luisteraars. Oorlogen zijn ook materiaal geworden voor musicals. Denk maar aan Soldaat van Oranje. Of 4045. Het meest vreselijke wat we hebben op deze aardkloot, namelijk oorlogen, vertolkt door een van de meest vrolijke theatervormen. De musical. Dat is op zich al bizar als je het zo uitspreekt. Maar als we op welke manier dan ook aandacht kunnen krijgen voor de verschrikkingen van oorlog, heiligt het doel alle middelen, vind ik. En niet iedere oorlog werd gevoerd tussen landen. De musical Outsider gaat over een oorlog tussen twee bendes in Tulsa, Oklahoma in 1967. En het heeft een van de meest treffende. Het is een van de meest treffende nummers van het eerste uur. Met een van de meest treffende zinnen erin, vind ik in ieder geval. Er zit een stukje in en dat zegt: It's a hopeless war we're fighting. And we don't even know what for. Hier zijn die Outsiders met Hopeless War.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: I am writing from this war. Oh mama, I don't know what I'm fighting for. Ze openden het eerste uur en doen het ook het tweede uur. Phil Lynott en Gary Moore. En in dit nummer, Military Man, beschrijven ze hetzelfde sentiment als waar we het eerste uur mee eindigden. Veel van de soldaten, de grondtroepen, ze weten vaak niet eens waarom ze hun medemens overhoop moeten schieten. Peter, wij zijn allebei opgegroeid met verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Mijn vraag aan jou aan het begin van de tweede uur. Hebben wij de lessen van die oorlog niet goed doorgegeven aan de huidige generaties?
1: Apparently not, maar... Want we zien dezelfde eenzijdige replieken als bij het begin van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Geef de schuld van ongenoegen aan de vreemdelingen en je krijgt half het volk die meeloopt. Ja, dat is een cyclus waar de mens niet uitkomt. Ik zie het voorlopig niet gebeuren. De mensheid is niet slim genoeg. Binnensluiten... Of bij buitensluiten, daar begint het mee. Vol sukkels doen de rest. Vol overtuiging. En nog. De lessen van die we leerden, die zijn we snel vergeten. Dat is ook een cyclus van 60, 70 jaar, denk ik. Bij elke vingerwijzing die we doen, wijzen we met drie vingers naar onszelf. En dat besef, dan wordt overheen gestapt. De ander geeft daar de schuld aan. Van al het slechte. Zonder naar jezelf te kijken of te luisteren. Nee. De lessen die we leerden van oorlogen zijn snel vergeten en maken gewoon nieuwe, dezelfde fouten.
0: Ja, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Er is na vanavond eigenlijk gewoon maar één conclusie mogelijk. War is stupid and people are stupid. Tenminste, the people die de oorlogen beginnen en supporten. Hier is Culture Club met de War Song.

0: Some folks inherit star-spangled eyes and they send you down to war. And when you ask them how much you should give, the only answer is more, more, more. You're the Creedence Clearwater Revival met Fortunate Son. Ja, het is nooit genoeg. We zagen het ten tijde van Vietnam en we zien het vandaag de dag weer gebeuren. Vooraf zal alles in een poep en een zucht gedaan zijn. Maar als de oorlog eenmaal woedt, wordt keer op keer opnieuw een offer gevraagd. Hoeveel moet ik geven? Meer, meer, meer. Ik haalde het net al aan. Niet iedere oorlog woedt tussen naties, tussen verschillende landen. Ook burgers van hetzelfde land kunnen elkaar naar het leven staan. Broeder versus broeder. Zwart versus wit. Rechts versus links. Rijk versus arm. De zogeheten burgeroorlogen. Civil wars. Maar what's so civil about war anyway? Here's Guns and Roses.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

0: The Levellers, English Civil War. As we watched the speech of an animal scream, the new party army was marching right over our heads. We zien het gebeuren in menig beschaafd land, lieve luisteraars. De haatspeeches, vingerwijzend naar één bevolkingsgroep. En vervolgens gaan de gehersenspoelden de straat op om oorlog te voeren tegen hun medemens. Met de meest schrijnende voorbeelden in de United Kingdom momenteel. The English Civil War. Hij is volop gaande. Lieve luisteraars, Peter en ik zijn opgegroeid in de schaduw van de Mushroom Cloud.
1: Ja, ik heb als kind wel zorgen gehad en ook nachtmerries, waarschuwingen op tv erover, gesprekken met mijn vader over wat te doen als de bom valt. Keldertrap, blikvoer. En dan?
0: De Russen waren de vijand die we vrezen moesten. De oorlog was koud en als hij gevochten zou gaan worden, was hij nucleair. Maar als alle partijen nou zielsveel van hun land en van hun kinderen houden, dan kan het toch never nooit een serieuze optie zijn. En dan nog, there's no such thing as a winnable war. Iedere oorlog kent enkel maar verliezers. Sting verwoordde het in die tijd feilloos met zijn nummer Russians. Hier is dat nummer.

How can I pay you back when the price you paid was so high, my friend? De emotionele, psychische nasleep van een oorlog dreunt decennia lang door, als de oorlog zelf al lang en breed over is. De band Queensryche gebruikte interviews die ze afnamen van Amerikaanse soldaten om hun conceptalbum American Soldier te maken. En de soldaat die in dit nummer hoorde, het nummer If I Were King, diende in Somalië en Afghanistan en verloor daar zijn maatje. De psychische wond die dat opleverde is bij hem nog immer niet geheeld. De trauma's van alle oorlogen die vandaag de dag gevoerd worden, zullen decennia verwijderd van nu nog steeds gevoeld worden. Een goed voorbeeld daarvan, lieve luisteraars, is de Vietnamoorlog. De effecten van die zinloze oorlog worden in de USA tot op de dag van vandaag nog gevoeld. En niemand omschreef de harde realiteit van een oorlog ooit beter dan Billy Joel in zijn epos Goodnight Saigon. Remember Charlie, remember Baker. They left their childhood on every acre. Hier is dat kippenvel gevende nummer.

0: Order the Doors, The Unknown Soldier. It's all over for The Unknown Soldier. Het is misschien wel de meest schrijnende aanklacht tegen oorlog. Degene die zit in de vele graven van onbekende soldaten. Iemands moeder, iemands vader, iemands zus of broer, iemands dochter of zoon. Gestorven ver van zijn of haar geliefde. Roemloos gestorven en naamloos begraven. Ik vind het de meest schrijnende aanklacht tegen oorlog. Peter, wij hebben met heel veel liefde de uitzending tegen oorlog gemaakt. En ik zeg dank daarvoor.
1: Ja, met serieus, hè?
0: Ja, maar dat hoorde ook.
1: En dat was de bedoeling ook. Dat is mooi.
0: Volgende week, lieve luisteraars, dan gaan we iets heel anders doen. Dan gaan we aan de slag met rockers, harde heavy rockers die folk doen. En folkartiesten die heavy rock doen. Wij zeggen gewoon luisteren volgende week, want dan snap je vanzelf wat wij bedoelen. Tot die tijd zeg ik alvast, pas op jezelf, pas op elkaar, make heel veel love en vooral geen war.
1: Kijk.
0: Dat willen we ook nog even kwijt. We gaan eruit met de mededeling dat wij hier een statement gemaakt hebben tegen oorlog. We hebben geen statement gemaakt tegen religie. We hebben geen statement gemaakt tegen landen. En we hebben zeker geen statement gemaakt tegen gewone soldaten die op het slagveld gedwongen worden om hun broeders van de tegenpartij te doden. Want ook zij weten, we are fools to make war on our brothers in arms. En als ik dit gezegd heb, dan weet u ook al met welk nummer we eruit gaan. Het is een prachtig nummer en ik vraag u om in die tijd die de uitzending nog duurt, en wacht ook nog even, want misschien zit er nog een kleine verrassing aan het eind. Maar neem dit nummer om nog eens eventjes goed na te denken over de boodschap die wij vandaag met jullie wilden delen. Mijn taak zit erop. Ik zeg goedenavond en luister naar The Dire Straits met Brothers in Arms.

0: van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

André Hazes Junior met het nummer Waarom. Waarom staat op het soloalbum Mijn Beste Vriend van André Hazes Junior. En het nummer is een prachtige vertolking van een bekende Hazes klassieker. En ademt de vertrouwde Hazes sound waar zoveel liefhebbers van genieten. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook aan iedereen die ver van buiten onze regio luistert. En wilt u reageren of een verzoekplaat aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en groeten en opmerkingen zijn van harte welkom. Na de Jan Smit special van vorige week is het deze week weer tijd voor een heerlijke, vertrouwde aflevering van Gezellig Hollands met de mooiste Nederlandstalige muziek. We gaan verder met een zomerse plaat van Gerard Joling. Zomer vol hoop is afkomstig van zijn succesvolle album Maak me gek uit 2007.

0: van de mooiste singer-songwriters van Nederland is zonder twijfel Maaike Ouwboter. Met haar gevoelige teksten en herkenbare stem weet ze recht het hart te raken. Uit 2018 hoorde je Hier voor jou.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, we gaan terug naar een sfeer van het Nederlandse van wel eer. Een tijd van trams, romantiek en liedjes met een knipoog. Uit 1950 hoort hij een echte nostalgische klassieker van Alex de Haas. Dit is Aan de Lus van Lijn 2.
2: Moeder en dochter die kwamen gelopen, vlug naar de tram toe, het was op lijn 2. En conducteur, misschien nog 2 plaatjes, maar het conducteurtje dat schudde van nee. Een aardig jong mens, voor egaars en van

Moeder stond op met een vriendelijk knikje. Dochter liet los en toen gingen ze heen. Daarmee verloor lijn 2 haar bekoring, want het is geen plezier om te lussen alleen. Hij vond haar weer en was eerst wat verlegen, doch zij herkende haar.

0: Twee van de populairste stemmen uit het Nederlandstalige levenslied bundelden in 2012 hun krachten voor een bijzonder duet. Frans Duits en Django Wagner zongen over vriendschap, gezelligheid en de vertrouwde sfeer van het Bruine Café. Dit was Ons Café.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en dat is Marco de Hollander, geboren als Marco den Brave op 4 februari 1982 in het Zuid-Hollandse Ter Aar. En is al jarenlang een van de bekendste gezichten binnen het Nederlandstalige levenslied. Zijn liefde voor muziek begon al op jonge leeftijd. Als kind stond hij regelmatig achter de microfoon bij het piratenstation van zijn vader, beter bekend als Disco Henkie. En daar werd de basis gelegd voor een carrière die zou uitgroeien tot één groot succes. In 2001 verscheen zijn eerste single Hart van Lot, gevolgd door zijn debuutalbum Muziek is mijn leven. Een titel die perfect beschrijft waar Marco de Hollander voor staat. Inmiddels heeft een indrukwekkend repertoire opgebouwd met talloze nummers, singles en optredens door het hele land. Dankzij zijn warme stemgeluid, zijn enthousiaste uitstraling en zijn oprechte contact met het publiek wist hij een grote en trouwe schare fans aan zich te binden. Hits als Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht, Dit wordt een avond en Liefde in mijn bol worden nog altijd uit volle borst meegezongen. Marco staat bekend als een artiest die dicht bij zijn publiek staat. Niet voor niets wordt hij vaak genoemd als de vrolijkste volkszanger van Nederland. Ik draai nu eerst Echte Vriendschap, een single uit 2013 die op 4 februari van het jaar werd uitgebracht. En daarna luisteren we naar Eén en Al Geluk. Hier is Marco den Hollander.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Jan Blazer was een van de grote entertainers van Nederland. Als cabaretier, acteur en zanger bracht hij humor naar radio, televisie en theater. En met zijn herkenbare vertelstijl en zijn Amsterdamse humor wist hij generaties luisteraars te vermaken. We luisteren nu naar een van zijn bekende conferences. Jan Blazer met Op de Camping.
2: Erg mooi dat u zo grote getalen vanavond hier in het spel gekomen bent. En nu thuis ook, allemaal leuk. Goede vakantie gehad. Ik heb de trend van de regering gevolgd. Ik heb dit jaar de vakantie doorgebracht in eigen land. Ik ben nog niet droog. Ik heb gekampeerd, mensen. Ik heb een tent gekocht, maar geen gewone tent, een bungalowtent. En dat is verraderlijk, want je denkt bungalow, maar het blijft een tent. Want in een bungalow ga je niet door een ritssluiting naar de slaapkamer. Zo'n ding koop je in twee zakken. En de zakken die erin gaan zitten... dragen dat ding naar de camping. U weet wat een camping is, dat is een weiland waar de boer de koeien van afgehaald heeft, omdat hij aan mensen meer verdienen kan. Op de camping aangekomen, schud je de zakken leeg. Dus wat die boer denkt, doe jij. Dan begin je met het opzetten van het frame. Dat zijn aluminium buizen waar je stalen zenuwen voor moet hebben. Vooral als je tegen je vrouw gezegd hebt, ga mee gezellig een uurtje de tent opzetten. Want zij blijft beweren dat je eerst die twee lange buizen in elkaar moet schuiven. Terwijl jij zeker weet dat het eerst die drie korte moeten zijn, zoals duidelijk in de Japanse handleiding staat aangegeven. Dan komt er een moment, dan sta je helemaal alleen. Je vrouw is al lang mokkend het bos in. En dan denk je, ik heb tent te veel of buis te weinig. Op dat moment komt er altijd een man naar je toe. Die de werkzaamheden gedurende anderhalf uur vanuit een lichtstoel met een pilsje glimlachend heeft gadegekregen. Die man zegt altijd, doe het voor het eerst. Hou je dan nooit groot en zeg altijd ja, meneer. Dan zegt die man altijd, als jij je dan nergens mee bemoeit, zet ik in tijd van een uurtje die tent even voor je op. Doet hij ook. Heeft één nadeel, je raakt die man je hele vakantie nooit meer kwijt. Hij blijft je vriend, Jaap. Die in tijd van een uurtje de tent voor je heeft opgezet. Hij maakt je ook 's nachts wakker als het regent. Jan blijft doorslapen, hij lekt niet. Je hebt ook één waarschuwing, als het donker is, je nooit uitkleden in de tent met de lamp achter je. Want dan komt Jaap weer en die roept, Jan, ik heb je gezien. Hij loopt ook zondagsmiddags met een radio aan zijn oor. Hoi, we staan voor. En ik, wie zijn we? En hij, we zijn wij. En ik ook, hoi, hoi, want die tent moet ook nog afgebroken worden. En ik weet niet wat het is, mensen, maar als je je vakantie in Nederland doorbrengt tegen de avond, knapt het weer altijd op. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we barbecueën. Ken je dat? Dat is niet biefstuk in een pannetje. Nee, dat is hout sprokkelen, spiritus erop, aansteken, doet het niet, wapperen met een krant, gauw achteruit springen, want het enige dat verbrandt zijn je schenen. En daar gaat er een kip op.

0: En je voelt over je hele lichaam de vochtige bobbels van de camping, dan denk je bij jezelf, nou, dat anti-reuma-fonds, dat is nog zo'n slechte uitweg.
1: Dit is Gezellig Hollands met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

0: Zaterdagmiddag. Het is een nummer van de Belgische zanger Louis Neefs en werd uitgebracht in 1973. Het lied verscheen als B-kant van de single Welkom Thuis, Vivre en groeide uit tot een geliefd nummer binnen zijn repertoire.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: We gaan naar een echte grootmeester uit de jazzwereld. De Belgische Toots Tielemans wist met zijn mondharmonica wereldwijd harten te raken met een geluid dat je uit duizenden herkent. Zijn muzikale vakmanschap en warme klank maakten hem tot een van de meest geliefde jazzmuzikanten van zijn generatie. We gaan nu van hem horen het nummer Ben.

0: Wondermooi, dat is een nummer van Frank Galan uit 2012. En het lied verscheen op het album Mijn Ode aan Giulio. En is gebaseerd op het oorspronkelijke Franse lied La Tendresse van Daniel Couchard.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: De Brabantse zanger Pieter Jan zet een mooie stap in zijn muzikale carrière met eigen Nederlandstalige muziek. Na jarenlang op het podium te hebben gestaan met bekende feest- en amazing hits, laat hij nu zijn eigen verhaal horen. Hier is de single Met jou is alles beter van Pieter Jan.

Ja, ook in de Nederlandstalige muziek hebben we variatie genoeg. Want wat we net hoorden vandaag is van ons is een single van Gisby, uitgebracht in 2026. Het nummer combineert een stevig bluesritme met een herkenbare rock'n'roll sound. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen, reacties en verzoekjes kunt u sturen naar gezellighollandsapenstaartje1vanlei.nl. Uw mailtjes en zijn er altijd van harte welkom. En wilt u deze uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur en op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon1vanlei. Ga daarvoor dan even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag ben ik een weekje met vakantie. Daarom hoort u op dat tijdstip een herhaling van Gezellig Hollands. We begonnen deze uitzending met André Hazes junior die zich afvroeg waarom. En het is misschien wel een mooi toeval dat we deze aflevering ook afsluiten met dezelfde vraag. Dit keer gesteld door Connie van den Bos in haar prachtige Waarom, Waarom, Waarom. Graag tot over 2 weken bij een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands op 1vanlei. En volgende week een mooie herhaling van dit programma. Hier is Connie van den Bos. MUZIEK

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms iets minder bekend door elkaar, maar altijd weer de moeite waard. Het komende uur zit u dus helemaal goed als u van muziek uit die periode houdt. Ja, in de afgelopen dagen hebben we een heel bijzonder natuurverschijnsel kunnen zien, namelijk regen. Dat hadden we al een heel tijdje niet meer gezien. Dus het leek mij goed om eens te beginnen met Have You Ever Seen the Rain? Dit is de Creedence Clearwater Revival.

Eerst hadden we de Seekers, die kwamen uit Australië, hadden hits met nummers als The Carnival Is Over, A World of Our Own en I'll Never Find Another You. En in de jaren 70 hadden we de New Seekers, dat is een heel andere band met heel andere mensen. En die hadden hits met deze, You Won't Find Another Fool Like Me en I'd Like to Teach the World to Sing. Van Morrison nu, Brown Eyed Girl.

De 14e en voorlaatste top 40 notering van The Shoes uit Zoeterwoude, Face to Face. Ja, we blijven in Nederland voor de rubriek onbekend van bekend. Armand, de zanger uit Eindhoven, wereldberoemd in Nederland met het nummer Ben ik te min. Zijn we in derde mensen die weten dat het eigenlijk een B-kantje was, Ben ik te min. Het eigenlijk geplukt door een DJ bij Radio Veronica in 67. Van hey, het B-kantje van die single 1 van hem ben ik. Dat is eigenlijk veel leuker. En het is natuurlijk nog meer dan een top 40 hantering. Vooral heel herkenbaar voor jonge heren die denken van ja, maar wacht eens even. Ben ik nou te min omdat jouw ouders een veel meer poen hebben dan enzovoort. We gaan die A-kant eens draaien. De onbekende kant van Ben ik te min. Eén van hen ben ik. En het gaat over De Poort. Een jongere soos in Eindhoven. Waar, luistert u zelf.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

De Status Quo, Black Files of Melancholy, in 1968 in Nederland goed voor een 18e plaats in de Veronica Top 40. Joan Baez bracht een LP uit met nummers van haar goede vriend Bob Dylan. Een van die nummers is een albumtrack oorspronkelijk op het album The Times They Are A-Changin'. Maar op het album Any Day Now wordt hij verzorgd door Joan Baez. One Too Many Mornings.

0: Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed. We zijn toe aan de jingle van de week. Vlaanderen heeft natuurlijk wat C-zenders ook gehad. Radio Mi Amigo met veel Belgische discjockeys. En Radio Atlantis. Maar begin jaren 60 was er ook al een zeezender in België. Radio Antwerpen vanaf het schip De Oude Spiegel. Vlak nadat er een wet was getekend in België die de zeezenders verbood, sloeg het schip van zijn ankers, strandde bij Cadzand in Zeeland. En het schip is daar in 1971, omdat het van beton was, opgeblazen door de plaatselijke autoriteiten. En zo kwam er een droevig einde aan deze zender. Radio Antwerpen, daar komt hij.
1: Dit is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.
0: Ja, en waar luisterde men dan in die tijd naar? In de hitlijsten van toen stond Cliff Richard mooi met Do You Wanna Dance?

Jai Coltrane, inclusief een gospelkoor. Een plaat die gebaseerd is op de Bijbel, 2 Koningen 2. Daar staat in dat de profeet Elia niet gestorven is, maar dat hij in een wagen met paarden en van vuur naar de hemel werd gebracht, omdat hij zo'n godvruchtig leven had geleid. Go like Elijah. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd, zoals u zult begrijpen. Carla Thomas kennen wij in Nederland vooral van het duet met Otis Redding, Tramp. Maar ze heeft heel wat andere platen zelf gemaakt die niet in Nederland echt bekend worden. Eén daarvan is Baby, oftewel B-A-B-Y.

0: Uit 1970 was dat de Moody Blues met hun grootste hit in Nederland, Questions. 2 weken op nummer 1.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Ja, en uit een jaar daarvoor had ik een LP van The Association. Naamloze plaat, allerlei nummers erop die helemaal niet bekend zijn in Nederland, maar wel een mooie LP. Ik draai het nummer What Were the Words? Thank you.

Since You've Been Gone, Aretha Franklin natuurlijk, je herkent die stem meteen. Een nummer uit 1968 waar je ze ook in Nederland in de hitparade verschijnt. Stoppen een beetje vroeger, eindigen we het wat langer nummer. Allereerst wil ik u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma, stuur een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Nou, wat is dan het langere nummer waar we mee uitgaan? Ja, mooi hoor. Pink Floyd van het album Dark Side of the Moon, maar het werd ook op single uitgebracht als ik me niet vergis. Money. Graag tot volgende week.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Grace Jones en I'm Not Perfect, But I'm Perfect For You. Daarna was het de beurt aan René en Angela met I'll Be Good. En vervolgens hoorden we Georgia Marauders met Valley of the Dolls. Daarna was het de beurt aan good old Phil Collins met One More Night. En daarna James Brown met Graffiti. Vervolgens hoorden we Show Me Love van Robin S. En zojuist sloten we af met het vleugje Trends en wel Solar Stone van Solar Coaster. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Evert-Jan van Beek.

Muziek van Winnetka, Bowling League. Yo, de Kangaroo, dat komt uit 2020. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abeli Music. Het is dinsdag vandaag, aflevering 91. Het is dinsdag 10 februari. En we gaan weer een uurtje indie pop voor je draaien van... Nou ja, een aantal jaren geleden, maar ook van zeer recent. En daar gaan we nu ook zeker mee beginnen. De grote kans dat je de Engelse indie folkband Mumford & Sons wel kent. De band die in 2007 werd opgericht in Londen. Het debuutalbum van de driekoppige band verscheen in 2009. Met als titel Sigh No More. Vooral het tweede studioalbum Babel, of Babel beter gezegd. En de single I Will Wait was de grote doorbraak van de band. Inmiddels is het wachten op album nummer 6. En die komt op 20 februari uit, dus het duurt niet lang meer. En die gaat Prize Fighter heten. Van het album komt alvast het nummer Banjo Song.

Veel muziek van bands uit Londen vandaag, want deze band komt ook uit Londen. Driekoppige band, genaamd Palace. All We Ever Wanted hoorde je uit 2024. En daarvoor hoorde je dus ook een muziek uit Londen van Mumford & Sons. Met een nieuwe single, die heet The Banjo Song. En we gaan nu ook weer naar muziek uit Londen, want de vierkoppige band The Box Rebellion, die is sinds 2001 actief en komt ook dus uit Londen. De band met Nathan Nicholson als leadzanger bracht het debuutalbum Exits uit in 2005. Het zesde en meest recente studioalbum van de band, die dateert van 2018 en heet Ghost Alive. Zicht op een nieuw album is voor zover bekend nog niet, maar wel is er een nieuwe single die op 9 januari uitkwam en die heet Flowers in the Water. The Boxer Rebellion dus.

Van het album Holy Fire uit 2013 hoorde je het nummer Bad Habit van de Britse band Fools. Zij komen uit Oxford om precies te zijn. En Fools schrijf je met F-O-A-L-S. Daarvoor dus The Box Rebellion met de huidige single. Die heet Flowers in the Water. We gaan zo meteen naar nieuwe muziek van de Amerikaanse Vitesse X. Maar allereerst deze Sam Fender. Dit is Wild Grey Ocean. Uit 2021.

De Britse singer-songwriter Sam Fender, je hoorde Wild Grey Ocean uit 2021. We gaan naar Vitesse X. Dat is een muzikaal project van de Amerikaanse DJ en producer Jordan Stern. In 2020 begon ze haar eigen muziek te schrijven en produceren, waarbij ze met name een mix tussen shoegaze, trance en electropop brengt. Haar debuutalbum verscheen in 2022, waarna de opvolger 2 jaar later verscheen. In de laatste maand van het afgelopen jaar kwam ze met haar nieuwe single In Hit Memory. En die hoor je nu

Zanger Jimmy Goodwin en tweelingbroers Jess en ook nog Andy Williams, die vormen samen met z'n drieën, dus de Engelse band. Dorfs hoorde je, en Dorfs komt dus uit Engeland, om precies te zijn, uit Wilmslow. En de band werd gevormd trouwens in 1998. Je hoorde Carousels en dat komt uit 2020 en is afkomstig van het album The Universal Want. We gaan naar de Britse band White Lies. Werd in 2007 opgericht in Ealing in Londen. Overigens heette ze oorspronkelijk Fear of Flying. De driekoppige band kwam met het debuutalbum To Lose My Life in 2009. Afgelopen jaar bracht de band alweer het zevende studioalbum uit. Met als titel Nightlight. Van het album is onlangs het nummer Juice als single verschenen.

Muziek uit 2023 van de Canadese singer-songwriter Goldie Boutier. Je hoorde Penthouse in the Sky. En daarvoor ook nog de huidige single van The White Lies. En die heet dus Juice. Zometeen de muziek van de Iers-Iraanse Glazio. Die trouwens werkt vanuit Brooklyn, New York aan zijn muziek. Maar allereerst gaan we naar iets anders, namelijk The Kooks. Dit is Cold Heart.

Ik moet eerlijk toegeven dat deze versie pas voor het eerst hoor. Dit is niet de radioversie die ik gewend ben, maar eigenlijk de albumversie van het album 10 Tracks to Echo in the Dark van de Kooks. Hoorde je dus de Gold Heart, het nummer uit 2022. En dus niet de radioversie, maar gewoon de studio albumversie, om het zo maar te zeggen. Zometeen gaan we naar muziek van Thrice, maar allereerst gaan we naar Glacio, muzikale project van de Iers-Iraanse singer-songwriter Sam R. Hij werkte aan zijn muziek vanuit Brooklyn, New York dus. En maakte mix tussen dreampop en electropop. Zijn debuutalbum genaamd For the Very Last Time, die verscheen in 2020. In februari van dit jaar komt zijn inmiddels derde studioalbum uit. En die gaat The Imposter heten. Of het album nu al uit is, weet ik trouwens niet. Want het is natuurlijk wel februari, maar moet ik even nakijken. Als voorloper van het nieuwe album is er vast het nummer Off the Cuff verschenen. En die hoor je nu, Glacio dus. Of misschien moet ik wel zeggen,

Nou, ik heb het even snel nagekeken. Zijn nieuwe album The Imposter. Die komt op 25 februari uit. Dus nog even geduld hebben. Je hoorde dus Glacio met zijn nieuwe single die heet Off The Cuff. En dat is dus afkomstig van zijn derde studioalbum. Dat dus op 25 februari gaat verschijnen. We gaan naar 1998, want toen werd in de Irvine in Californië de Amerikaanse rockband Thrice opgericht. In 2012 stopte de band even, maar in 2015 kwamen de leden weer bij elkaar. Na het verschijnen van het studioalbum Horizon East is in 2021 was dat moet ik zeggen, verscheen in oktober 2025 opvolger Horizon West. Dus daarom heet het 12e studioalbum van de vierkoppige band op het album ook het nummer The Dark Glow. En die hoor je nu.

Van het album Horizon West, dat in oktober 2025 verscheen dus, hoor je de Amerikaanse band Thrice met het nummer Dark, The Dark Low. En daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus zou ik zeggen, dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Alles nog rustig op je gemakje nalezen, dat kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. Plus ook nog een korte beschrijving erbij. En ook nog met een beetje geluk een link naar een videoclip op YouTube. En als die er niet is, dan wel een link naar Spotify. Dus abelion.nl. Nog een heel klein stukje van deze Matt Simons. Dit is Catch and Release. En gewoon in de normale versie, dus niet in de remix versie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Ja, de Heideweek, Gerbrand.
3: De Heideweek. Het is weer begonnen vandaag. En wij zijn er gelukkig ook nog.
2: Hier is ook Jeroen van de Boom.
3: Want hij is zo.

0: Ik zei het al, hij is zo, jij bent zo, Jeroen van der Boom. En hij staat als het goed is nu op het Kuiperplein. Ja, ongeveer nu.
1: Ongeveer nu, de openingsavond is nu bezig en hij komt voor mij met een heel orkest. Wat de naam van het orkest is, ben ik even vergeten, maar het gaat waarschijnlijk wel gaaf worden.
0: Ja, vorig jaar kwam Welen met het orkest.
1: En als het Treintje Oosterhuis ook een keer.
0: Ja, ja, en nu heeft Jeroen van der Boom de eer om met het orkest op het podium te staan op het Kuiperplein. En dat allemaal bij de start van de Heideweek.
1: Ja, en er komen weer zoveel artiesten. Je hebt dan voor mij vandaag de openingsavond. Dan heb je morgen Feel the Beat.
0: Feel the Beat.
1: Dan heb je woensdag een beetje de Boomeravond. Ja, met, voor de oudjes. Voor mij, ik zag vorige week beelden. Nou, eigenlijk dan 2 weken geleden. Want dames en heren, we nemen dit een zaterdagje eerder op.
0: Ja.
1: Het is voor ons 6 dagen geleden. Maar ja,
0: wij zijn natuurlijk zulke feestbeesten. Wij moeten hierbij zijn. Heideweek opening.
1: En volgende week Oudlandse daguitzending. En dan zijn we er ook niet live bij. Dan nemen we ook vandaag op. Maar goed, ik zat vorige week zaterdag, lag ik in bed. En ik zag opeens op die Heideweek Insta. Stond hij beneden bij Cultura. Rijden, heel de straat stond vol met allemaal ouderen. En ik zit zo te kijken.
0: Met ouderen?
1: Ja, en ik loop zo en er loopt zo'n cameravrouw langs. En ik zie alleen maar een vrouw met kortpittige kapsels.
0: Zo.
1: En ik heb het wel eens aan mijn moeder gevraagd. Van waarom hebben die vrouwen altijd van die kortpittige kapsels? En mijn moeder zei altijd van... Ja, dat vinden ze makkelijk. Dus ik heb aan ChatGPT gevraagd van waarom hebben oudere vrouwen allemaal korte kapsels? Want je zag gewoon 200 vrouwen met korte kapsels.
0: Ja.
1: Dat is dus omdat het vroeger altijd zo was. En dat is traditie, soort van. Ik weet niet wie bedacht het. En ze zeggen, als jij lang grijs haar hebt, dat ziet er niet uit.
0: Ja, daar ben ik het... Ja, sommige vrouwen kunnen het wel hebben. Maar ik denk dat heel veel vrouwen die nu een kort pittig kapsel hebben... zich er goed aan doen om dat te hebben in plaats van lange grijze lokken.
1: Ik denk het ook.
0: En dat hele vette grijze lakken.
1: Met die krullen.
0: Ja, nee, doe maar gewoon mooi kort pittig.
1: En nou ja, meestal hebben dus het keten.
0: Maar wacht even, waarom stond er een hele rij dan bij Cultura?
1: Ja, je moest dus die tickets fysiek ophalen voor die boomavond.
0: Voor die woensdagavond, maar voor ik denk de Heideweek. Dat het dan, dan komen al die kort pittige boomers, ja.
1: Ik denk dat dat dan zitplekken zijn.
0: Oh ja.
1: Dat ik was... 2 weken geleden bij Jan Smit was ook zo'n boomeravond op de zondag. En dan waren het ook allemaal, alle staanplekken werden ook allemaal zitplekken. Dus ik denk dat het allemaal zitplekken worden. Maar dat kan ik u niet met garantie vertellen. En zoals Sven Elkhuis vorige keer zei, voor mij luistert één iemand, oud vrouwtje hier, die de radio bijna uitgooit. Maar wij doen het allemaal voor jullie.
0: En als dat niet zo is, en je voelt je nu geroepen, en je hebt Instagram bijvoorbeeld, zoek dan even op de weekendploeg, één vallei, stuur een lekker DM'tje, en dan bij de eerstvolgende uitzending, dan krijg jij jouw nummer wel te horen.
1: Zeker. En dan gaan we nu door naar de altijd oude...
2: De Keetknaller.
0: Ja, want we hebben dan wel een Heideweek uitzending, maar de Keetknaller blijft gewoon aanwezig. Deze week wel een iets hippere, maar zeker een kroegknaller. Een kroegknaller.
1: Van het Woonwagenkamp, hier is hij. Die bolle.
0: Django Wagner.
1: En die staat donderdag op het podium. Kijk uit, hij kan instorten.
0: Bij de Hollandse avond. Podium of Django? Nou, we gaan het meemaken.

0: Hallo. Ja, dat was hem hoor. Robert van Hemert. En niet alleen. Hij doet dat samen met Donnie.
1: Ja, en Donnie komt op de slotavond naar de Heidewee.
0: Ja, dat is de grote naam die ze richting het Kuiperplein hebben getrokken. Donnie, bekend van meerdere hits. En,
1: Fransie Duits.
0: De laatste maanden is Donnie heel hard aan het gaan met Moët dat nou.
1: En dat nummer met Senna en zo. Hij doet het goed. Hij pakt altijd even een collabje met een Hollandse volksartiest.
0: Ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat hij als hij solo een nummer zou doen, dat hij het gewoon net niet redt. Want ja. Hij is eigenlijk gewoon echt een rapper. En op al die nummers rapt hij ook wel.
1: Vroeger had hij dan altijd wel albums, maakte hij ook met Joost Klein. En hij had met Willy Wartaal deed hij altijd dingen. Toen was het wel echt meer rapkant. En hij was natuurlijk altijd een pupil van, Lange Frans.
0: Ja.
1: Maar nu is hij toch meer de volkskant opgegaan met de collabjes. Dat doet hij goed.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: En hij had die Tuinslang, dat was wel een hitje dat een beetje, gebaseerd was op de jeugd van tegenwoordig. En je had natuurlijk die nummers met Joost.
0: Snelle Planga.
1: Snelle Planga had je.
0: Ja, dat heeft hij groot gemaakt. En tegenwoordig doet hij het met volkszangers.
1: Ja, en dan gaan we nu even een tierlistje doen. En ik doe het in een willekeurige volgorde, want ik wil natuurlijk niet onze hele playlist vrijgeven voor vandaag.
0: Nee, want we gaan dus nu even de artiesten ranken.
1: Ja, vorig jaar deden we dat met 4 man. Sven en Dirk waren er ook bij. Sven is nu in België. En Dirk is nu op dit moment in Kos.
0: Los op Kos.
1: Los op Kos, dus we gaan met z'n tweeën doen. Nou, dan gaan we even beginnen. Ik pak even een naampje eruit. Tino Martin.
0: Ja, en het idee is dus A tot en met F.
1: Ja, S is dan super tier. En dan ja. A is
0: goed, heel goed.
1: B is
0: ja, dus
1: goed.
0: Het alfabet
1: C
0: alleen
1: is gemiddeld.
0: S zit er nog boven. Tino
1: Laten
0: Martin.
1: Laten we het van A tot E doen en dan de S erbij. Dat is dan top.
0: Ja, oké. Okay. Als je tegen mij zegt, wat is Tino Martin? Met welke letter past hij het beste? Ik denk B.
1: Ik doe C.
0: Jij doet C zelfs. Nou, ik vind wel dat hij een paar hits heeft. Dat hij echt wel, in dit geval dus een B-artiest is.
1: Oké. Okay. Nou, dan geef het
0: Tino. Ik vind hem, de laatste jaren gaat hij niet zo hard meer. Tino Martin.
1: B. Dan pakken we René Schuurmans.
0: René Schuurmans.
1: C. Nou, misschien wel D. Want Laat de zon in je hart, hitje.
0: En de rest?
1: Vrij overplayed, maar wat, de rest?
0: Iedereen kent hem wel, dus door Laat de zon in je hart. Ik denk zelfs als je zegt tegen mensen René Schuurmans, dat ze dat nummer er ook gewoon aan kunnen koppelen. Maar inderdaad, het is hij heeft wel heel weinig hits, zeg maar.
1: Als Dirk hier had gezeten, die had een E gegeven. Want ik heb hem al zo eerder gedraaid. Zei Dirk, als ik aan iemand een hekel heb, is René Schuurmans. Maar dat heeft Dirk wel met 20 personen.
0: Nou, we houden het op C. Dus we hebben nu Tino Martin op B, René Schuurmans op C.
1: Je bent wel positief.
0: En ik ben nog wel positief. Dus René Schuurmans, wat is er nou verkeerd aan die man?
1: Oké, Afro Bros. E.
0: En even voor de, voor de details. Je kunt dus meerdere mensen op één letter. De Afro Bros. Ja, E. Ja, het zegt me allemaal niet zoveel, de Afro Bros. Doe maar E dan. Ja, ja.
1: DJ Paul.
0: Make it fucking louder. DJ Paul die mag van mij op A. Heel steady.
1: Ik vind hem live dus niet zo leuk.
0: Ja, omdat
1: ik heb hem nu 2 keer live gezien en hij heeft zo'n vrouwelijke MC erbij.
0: Ja.
1: Het komt niet echt in de. Als hij gewoon zonder die MC had gedaan, live, dan had ik het zeker een A-tier gedaan. Dat hij gewoon met de originele zangers van de nummers doet. Maar die vrouw die schreeuwt een beetje en ik vind ook geen fijne stem hebben. Terwijl ik die nummers wel heel leuk vind.
0: Ja,
1: Oké, hebben we het nu over live optreden of de muziek?
0: Ik denk dat we het bij muziek houden, want live hebben ze denk ik ook lang niet allemaal gezien. We houden het zeker bij A. Paul Elstak natuurlijk ook nog meegeproduceerd aan Europapa, dus recent ook gewoon nog een hit gehad.
1: Oké, Donnie.
0: Donnie. Ja, Donnie mag voor mij ook op A. We hebben net zijn nummer Moët dat nou gedraaid en dat is wel een bingetje hoor.
1: Ja, ik ben het.
0: Zou je hem zelfs nog hoger zetten?
1: Nee, A.
0: Want hij alleen, als hij alleen er staat, dan wordt het wel minder natuurlijk.
1: Als ik nu die line-up zo zie, denk ik niet eens dat er voor mij een S in zit.
0: Nee, ik denk het ook niet, maar misschien komt hij nog ergens om de hoek zetten.
1: William Jans, de Julio Iglesias coverartiest. De, ja, hoe heet dat? Die deed met
0: die komt op de Boomeravond.
1: De Boomeravond.
0: Ja, ja, dus die, ik zie hier een albumkoffer, want we gaan hem zo meteen draaien. William Jans zingt Julio Iglesias.
1: Ik heb dat programma, ik weet dat Dirk er heel erg fan van is, dus die zouden denk ik meer over kunnen vertellen. Ik heb dat programma dus, ik kijk, mijn ouders kijken dus elke aflevering, kijk nog wel eens een keer met het schuin oogje mee.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, die coverbands. Dus dat je vorig jaar had je Bruno...
0: Op SBS zit dat.
1: Ja, dat je die Bruno Mars had een keer gewonnen. Die, die Bauke, die Elvis cover, die nu voor mij 2 of 3 keer de Ziggo Dome uitverkoopt, die deed mee. En voor mij was hij iets van 2e geworden of zo. Misschien ook keer 1e. Ik weet het niet. Maar ik heb het denk ik wel... Ik heb het denk ik 2 keer horen zingen.
0: Ik vind het wel leuk.
1: Ik vind het leuk. Dus ik geef een beetje, denk ik.
0: Een B.
1: Een B.
0: Een B, je ben ik het wel mee. Zullen we zetten hem op B? Dan moet ik wel zeggen, ja, niet zijn eigen muziek natuurlijk, maar het schijnt dus dat hij het heel leuk doet. Ik zou dus wel hem een keer willen zien.
1: Ja, maar wij mogen dus niet komen, want voor mij 55 plus uit mijn hoofd, of 60.
0: Zo.
1: Ja, no. En we hebben natuurlijk geen kaartje, want we stonden niet in die kortpittige rij met die dames.
0: Helemaal waar. Dus dan hebben we nu wat samenvatting tot nu toe eventjes.
1: Ja, we kunnen ook wel weer een plaatje draaien dat we zo meteen doorgaan.
0: Ik vind het een leuk als je even de samenvatting geeft van wat we tot nu toe hebben geproduceerd.
1: Op A hebben we Donny en DJ Paul.
0: Ja.
1: Op B hebben we William Jans en Tino Martin.
0: Ja.
1: Op C hebben we René Schuurmans. En op E hebben we de Afrobros.
0: Oeh, de Afrobros zit erg laag, maar het is tijd voor een nummertje.
1: En we hebben het al over hem gehad. Hier is die. William Jans. Op de Boomeravond.
0: Het is niet Julio Iglesias, maar hij lijkt er wel op. Hij klinkt ook een beetje zo.
1: En dit nummer is heel hard viral gegaan. Miljoenen views op TikTok door een of andere blonde vetkuif genaamd Dries Roelvink.
0: Oh, ja, met dat wijntje.

0: Ja, en soms is het radio-dj moet je natuurlijk ook je fouten toegeven. Ik zag dat er nog maar 4 seconden op de klok stond. En toen dacht ik, we draaien hem nog even lekker door. Maar goed, dan hebben we 3 nummers achter elkaar gedaan. En Chips, een favorietje van mijn vriendin. Ja, maar zij gaat daar niet heen, want zij gaat natuurlijk naar de schanstafel. Want ik zei, je wilt ingeburgerd worden of niet? Ja, zij is big Chips fan.
1: Ja?
0: Ja.
1: En zij, maar ja, je hebt een schanstafel, dat gaat dus over de Oud-Lunse dag.
0: Ja,
1: en
0: want Chips staat op de slotavond.
1: Staat op de slotavond en dat is dezelfde avond als dat de Oud-Lunse dag is. En ja, wij gaan natuurlijk als echte lundraan aan de Oud-Lunse dag.
0: Wie gaan schaansen?
1: Wie gaan schaansen?
0: En daarvoor hadden we Westie Broncos, want die dronken zee, net als Dries Roelvink. Dus daar dacht ik, dat plak ik lekker aan elkaar. En ik was vorige week zondag was ik op Zin in de Zomerfest in Spaarnwoude. Je weet wel dat festival voor Busy.
1: Ja, ja.
0: En daar had je zo'n Dutch Valley. En het stond er een beetje leeg. Justin de Wereld, Rutger van Barneveld, Senna en zo. Dan denk je, die hebben de grote hits.
1: Maar die Hollandse klappers.
0: Maar ja, Rutger van Barneveld had al op het hoofdpodium gestaan. Justin de Wereld ook. Dus het was daar niet zo heel druk. En op een gegeven moment kwam Westie Bronkhorst. En heel dat plein, nou dat veld, het stond helemaal vol. En ik denk, nou leuk, Amalia, trots op jou. Maar hij deed het gewoon leuk, want de rest deed allemaal... Ik heb wel misschien wel 5 keer Zij gelooft in mij gehoord. Ik heb wel 8 keer Cheerio gedaan.
1: Nou, dus allemaal diezelfde nummers, zeg maar.
0: Al die Chico's en de B-artiesten van deze wereld... die deden natuurlijk ook allemaal covers. En Damien van Os van Diamantenring, die heeft natuurlijk ook maar 1 nummer. Dus die moest allemaal covers doen. Dus ik denk, nou, die... hoe heet die vent? Westie Bronkhorst, die zou ook wel wat covertjes doen. Maar nee, hij deed alleen maar eigen nummers. Ik kende er geen één van. Nou, ik kende wel een paar. En deed leuk. Maar hij was voor mij een beetje dronken. En ik heb er nog even bewijs van.
1: Beetje veel.
2: Westie Bronkhorst, jongen. Gezellig, maar je... Gezellig.
0: Dus ik vond het...
1: Ja, mooi.
0: Ja, het was echt een topoptreden. Ik, nou, die donderdag staat hij er weer, hè. En dan ga ik er zeker heen, denk ik. En
1: dan gaan we bij de Hollandse avond.
0: Bij de Hollandse avond. En ik denk, dan gaan we ook gelijk reten. Dus Westie Bronkhorst. S.
1: Nee, gaan we... S. Super zat. Super zat.
0: Ja, we doen gewoon een S-tiertje voor Westie Bronkhorst. Dan staat hij
1: zet hem lekker boven. Hoogte. Met zijn rozeetje in de lucht. Ciao, ciao.
0: En dan gaan we nu door een beetje naar de Hollandse artiesten. Django Wagner, ook op de
1: donderdag. Ja, want we zijn, voor de mensen die net inschakelen, we zijn even lekker aan het reten. Een tierlist met letters. A is dus goed. D is slecht. E is het slechtst. En dan hebben we de S tier en er staat daarboven. En daar staat momenteel alleen Westie Bronkhorst. En wie is dan een A-artiest? Bijvoorbeeld DJ Paul Elstak. Die hebben we ook al ingedeeld. En nu vraag jij aan mij...
0: Django Wagner.
1: S vind ik ook wel een S, hoor.
0: Ja?
1: Als ik kijk naar de mensen die wij hier beoordelen, dan is hij wel een S.
0: In ons café, kijk je in je mooie blauwe ogen.
1: Kali.
0: Nou goed, S-tiertje voor Django.
1: Ja, mooi. Hij heeft ook een huisje in de gemeente Ede.
0: Ja, klopt.
1: En daar heeft hij toen ook die videoclip geschoten. Die
0: Outsiders,
1: Outsiders remix van Kali.
0: Outsiders heeft ook een osso daar.
1: Ja.
0: Chips. Die hebben we net afgespeeld.
1: Ja, die zitten heel lekker op de S tieren. Oh. Maar we gaan dus niet Chips en een S doen, dat kan D'tje. Niet. Vind je ze een D'tje?
0: Oké, C'tje. Ja, ik ken alleen 100 Arabian Nights.
1: Ja, ze zijn wel een beetje oud geworden natuurlijk, hè.
0: Ja, ze zijn
1: wel leuk, denk ik, altijd.
0: Ik denk dat het optreden wel leuk is. Oh ja, cowboy, in a rodeo, one for you.
1: Ja, ik denk dat zo'n optreden wel leuk is. Maar dat je ook wel na 10 minuten denkt, oh, ik heb koppijn. Of ik wil nu een moppie zoenen die van Chips houdt, of ik ga naar huis.
0: Noem je dat moppie maar.
1: Ja.
0: C'tje?
1: Ja.
0: Ja.
1: C van Chips.
0: Nou, daar hebben we niet zoveel meer over. Jeroen van de Boom. A?
1: Nou, B, toch? Of heeft hij zulke grote klappers?
0: Wel van de toppers, hè?
1: Ja,
0: hij verkoopt,
1: hij is erbij gekomen, hè?
0: Hij heeft dit jaar 5 keer Ahoy uitverkocht. Voor mij volgend jaar ook weer 5 keer.
1: Ja, met Piano Bar.
0: Ja.
1: Nou, kom maar op!
0: Nou, oké.
1: Ik denk dat je me kan.
0: Ik vind Werd de Tijd maar teruggedraaid en Je bent zo hitjes. Maar voor de rest ken ik het ook niet. Oké, we doen B.
1: Ik denk B, ja. Dat een hele mooie is.
0: B-artiest.
1: Ja. Zijn we dan helemaal rond?
0: Nee, we hebben nog 2.
1: Vertel.
0: Russo,
1: momenteel A. Je kunt niet
0: C.
1: zeggen, vind je C? Maar jij vindt hem overplayed.
0: Ik vind hem overplayed. En ik vind hem ook niet... Ik vind hem best wel talentvol als producer. Maar als zanger vind ik hem ook overrated.
1: Ja, dat is
0: en
1: waar.
0: En ik zat een beetje...
1: Maar ja, hij is wel
0: toen
1: overal.
0: Ik deze... Nou, elk festival boekte hem. Ik heb hem, denk dit jaar al 5 keer gezien of zo.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook gewoon een beetje een goedkoop aftreksel van de bankzitters. Maar nou, als jij zo'n festival bent, dan denk je, ja, hoe krijg ik nou al die
0: moppies
1: en die mensen van tussen de 16 en de 20. Ja, dan moet je Russo hebben of de bank zitten of Roxy Dekker. Nou, en wie is het goedkoopst?
0: Russo.
1: Ja, dat zou goed wel.
0: Maar ja, Roxy Dekker staat ook overal. Maar ja, Ushuaia, maar dat is eigenlijk samen met Turfy Gang.
1: Ja, weet je dan wat een goed nummer van hem is? Onder invloed.
0: Ja. Dat dacht ik ook. Dat misschien draai ik die. Maar voor de rest vind ik het eigenlijk qua singles. Vind ik het. Het pakt mij niet. Zoals Pakt Mij met Donnie. En dan Mart Hoogkamer. Wat is het? Maar goed. We doen wel B.
1: B. Ja. Ben ik het wel mee eens. Omdat hij ook nog veel potentie heeft, natuurlijk.

0: alleen maar covers eigenlijk. Maar ik vind hem wel een goede coverband. Ze maken altijd feest.
1: Ze staan op de openingsavond.
0: Zo.
1: Zo.
0: Samen met June over de boom.
1: Volgens mij hebben we ze vorig jaar ook gedraaid. Maar, en ik weet ook dat ik ze 2 jaar geleden live heb gezien vanuit de donderdag. Dus voor mij staan ze er al nu voor 3e jaar brei. En misschien stonden ze er 4 jaar geleden ook al.
0: Dus ze hebben geen plankenkoorts meer.
1: Hofleveranciers van Heideweek.
0: Kijk. Maar laten we ze dan, omdat ze hofleveranciers zijn, op B zetten.
1: A.
0: A wel?
1: Nee, oké, B.
0: Ik moest eigenlijk een C denken, maar omdat het is een coverbandje. Ja, maar ze doen het wel heel leuk. In hun vakgebied.
1: Maar we zeiden ook, vond ik nou ook weer aan het begin heel goed live. En jij zei, nee, het draait wel echt om de muziek.
0: Dat was Paul. Paul Elstak.
1: Oh ja. Ja, dat klopt. Nou, dan hebben we hier de eindscore op S. Westie Bronkhorst.
0: Nou, ja, we bouwen op. Oh. Wie is nou de absolute bagger van Heideweek 2026?
1: Afrobroos. Dan hebben we op D. Niemand.
0: Nee, er is niemand op D gekomen.
1: C. Chips. En René Schuurmans. Ja. Op B. Goed gevuld. William Jans. Jeroen van der Boom. Tino Martin. Het feestteam. En Russo. Nou, dan gaan we eerst S doen.
0: Niemand zit op D, hè?
1: Nee.
0: Doe dan die William Jans alsjeblieft op D.
1: Oké, William Jans op D.
0: Hij kan heel goed leuk zingen, maar hij heeft natuurlijk zelf helemaal niks bereikt. Nog.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Op A, Donnie en DJ Paul. En op S, Django en Wesley Bronkhorst.
0: Nou, Wesley Bronkhorst. Hij heeft het weer gedaan, hoor.
1: Dat hij dat nog moet meemaken op S-tier van de weekend.
0: En dan gaan we nu naar zijn zuidmaatje. Tino Martin. Want hij weet het wel. Hoe die het moet doen. Want hij heeft er een nummer over gemaakt. Dat zij het weet.
1: Ook een koffertje.

0: Het zuidmaatje van Wesley Bronckhorst, Tino Martin. Ja, jammer dat ze niet achter elkaar stonden. En dan gaan we door, want we moeten natuurlijk ook de sport behandelen. En we zijn wel, zoals we al zeiden, een beetje te vroeg, 6 dagen te vroeg. Dus eigenlijk valt er nog niet heel veel te vertellen, maar we kunnen natuurlijk wel...
1: We zijn de uitzending die je nu hoort, 6 dagen eerder aan het opnemen. Maar we gaan het wel even hebben over de start van het amateurvoetbalseizoen. En dat doen we tijdens de warming-up. En daar hoort deze tune bij. Die hebben we geleend van Rocky en die mogen we daarvoor gebruiken. En we gaan het nu duidelijk hebben over het amateurvoetbalseizoen, want wij hebben net onze eigen competitie binnen. Hoor je dat?
0: Ik hoor het.
1: Ja, en dan...
0: Eerste pot al, hè?
1: Wat zeggen?
0: Tegen de rivaal, Advendo.
1: Ja, en dat was gepland tijdens de Oudlandse Dag, de laatste zaterdag.
0: Van augustus.
1: Nou ja, dat kunnen we natuurlijk niet. Dus dat is verplaatst. En heel veel van die Eredivisie jongens die kwamen dan ook niet aan hun terug.
0: Dus dat was makkelijk verplaatsen.
1: Ja, dat wel.
0: Gespeeld op woensdag 2 september. Niet op Sportpark de Wormshoef. Nee. Het wordt op Sportpark... Weet ik eigenlijk niet. In het Sportpark Allemanskamp.
1: Allemanskamp.
0: Ederveen.
1: Ederveen. Daar gaat het gebeuren. Gaan wij onze eerste wedstrijd spelen met Lunteren 5. Een nieuw seizoen. Vol nieuwe kansen. We beginnen natuurlijk met een bekerpotje. En die kunnen altijd alle kanten op gaan, vind ik.
0: Ja, ik vind bekerpotjes altijd wel leuk. Vooral als je dan zo meteen doorgaat en je dan door de week nog een paar potjes moet spelen.
1: Ja, dan voel je echt alsof je in de Champions League voetbalt. Als je dan doorgaat door die poolfase, mag je dus door de week gaan voetballen. En dan is het een keer oktober, donderdagavond om 8 uur. Lampen aan, hoofdveld. Ja, dat is primetime hoor.
0: Of kunstgras, lekker
1: nou,
0: hoor.
1: Warmlopen, à la Maradona. En dan op het veld, dan voel ik me altijd Neymar. Maar ja, ik ben linksback, dus ik moet me af en toe ook inhouden.
0: En we spelen dit jaar weer 6e klas, want u kent ons eerste seizoen van de weekendploeg. Toen werden we veiligheidskampioen.
1: Ja.
0: Toen het jaar daarna, dus afgelopen seizoen, werden we echt laatste in de 5e klasse.
1: Dus nu...
0: En nu spelen we in de 6e klasse. En ja. Ik zei het 2 jaar geleden al in die kantine bij het Easy Cup vrijwilligers dingetje feest. Toen zei ik al, alleen maar nobody's uit Ede. We worden kampioen. Nu is onze indeling bekend voor de competitie. Alleen maar weer nobody's uit Ede en Bennekom en Wageningen. Gerbrand.
1: Ja,
0: ik zei het vorig jaar, ik zei het afgelopen mei, we worden geen kampioen. Ik zeg het nu, het is vandaag 15 augustus. We worden kampioen.
1: We worden weer kampioen. Is het weer zo'n jaartje? Moeten we het dan weer doen in de 6e klasse? Gaan we dan weer iedereen verslaan? Ik hoop het wel.
0: En dan
1: vorige keer 6e klasse hebben we begonnen met een 12 punten verschil. In de plus, zeg maar. Voor ons, in ons voordeel. Ik denk, oh ja, kan het dan nu veel slechter gaan? Ik denk het bijna niet.
0: En dan worden we volgend jaar weer gedegradeerd.
1: Maar wat wel leuk zou zijn, als we nu iets verder komen in de beker. Dat we dat een keertje meemaken. Dat lijkt me leuk.
0: Dat lijkt me ook leuk. En dit weekend, dus eigenlijk morgen voor de live luisteraars. Oh nee, overmorgen is de MXGP in Arnhem. Het grootste motocross-competitie van de wereld. Jeffrey Herlings doet eraan mee natuurlijk.
1: Is dat de echte grote competitie?
0: Wereldkampioenschap motocross in Arnhem. Dus mijn broertje en mijn vader gaan er bijna elk jaar heen. Ik niet. Ik lijkt me wel een keer leuk.
1: Is dat ook niet als je dan over de A12 rijdt dat je ze kunt zien springen?
0: Ja, die motocrossbaan.
1: Die baan, ja.
0: Ik ben ook wel eens geweest toen mijn broertje reed. Toen moest ik hem even brengen. Want het is natuurlijk wel fijn als er iets erbij is.
1: Dat was vorig jaar bij de MXGP, of niet?
0: Nee, hij doet niet mee. En dan best leuke baan. Je kunt er mooi kieken. En NSC, deze week gaan ze voor de Champions League kwalificatie. Hè?
1: Ja, dat is dus de week...
0: De laatste week
1: van augustus.
0: Ja,
1: ja precies. Oh,
0: gaan ze het halen? Ik hoop het wel. Zou
1: tegen
0: leuk
1: wie
0: zijn.
1: Spelen ze eigenlijk?
0: Bodø/Glimt, aan mijn hoofd, denk ik.
1: Ja, Bodø/Glimt, ja. En maar moeten ze heen en terug, denk ik, of niet?
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja, en dat hoge noorden, ik weet niet of ze dat gaan redden daar, hoor. Ik denk dat ze uit gaan verliezen.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Jij denkt dat ze de...
1: Bodø/Glimt, die was vorig jaar goed.
0: Ja, klopt.
1: We hebben kwartfinale gehaald of zo, hè?
0: Ja, weet ik.
1: En die hebben nu een beetje een zak geld. Wat dan wel altijd gebeurt met zo'n zak geld. NEC een beetje hetzelfde. Dan komen er in één keer van die random spelers bij. Bij NEC bijvoorbeeld een Tadić.
0: Ja.
1: Dat loopt nu wel aardig, maar ik weet niet hoe ze dat in het Hoge Noorden oplossen, hoor.
0: Ik weet ook niet. Ze hebben 2 dagen geleden al thuis gespeeld, natuurlijk in het Goffertpark. En dan dinsdag, voor uw luisteraars, spelen ze uit bij Bodø/Glimt. Dus als ze eergisteren, wat wij nog niet weten, gewoon die 3 punten hebben gepakt in de Goffert.
1: Ja.
0: Dan kan het natuurlijk gaan spoken in dat Noorden.
1: Maar in het Noorden, ja. Ja, dat kan gaan spoken, ja. Ik hoop dat ze de warme kleren meenemen, want het is alweer eind augustus. En dan kan het in Noorwegen, het Hoge Noorden, toch al wel fris zijn, hoor.
0: Ja, en... overmorgen ook, want we hebben natuurlijk de MXGP overmorgen. En je hebt overmorgen ook de laatste Grand Prix van Nederland. op zo. Zandvoort. En ik ga er jammer genoeg niet heen. Ik
1: 24 augustus.
0: Ik heb er laatst een documentaire over gekeken. Nou, prachtige documentaire over hoe ze het allemaal geregeld hebben om die Grand Prix daar te krijgen. En Max gaat rijden met een Delfts blauwe helm. Ik heb nog wel gekeken voor tickets, waren €200. Toen dacht ik, maar voor die laatste keer misschien is het wel waard. Maar goed, ik heb nog niet iemand gevonden die erheen met me wil. Dus ik denk niet dat ik ga. En ik ga lekker voor het buis kijken. Ook ja. Leuk. En vuurwerk. En voor mij doet Davina Michel weer het volkslied.
1: Oh,
0: en La Fuente, weet ik het allemaal. En vuurwerk.
1: Oh,
0: en Gerard Joling.
1: Voor de mensen.
0: Iedereen zal er wel weer zijn.
1: Ik denk zo'n volkslied, dat moet toch gewoon... Ja, door mensen, door een volk worden gezongen en niet door een of andere iemand met een microfoon in zijn strot.
0: Ben ik het ook mee eens. Net als bij voetbal doet het ook, weet ik veel, Yves Berends. Maar,
1: ja,
0: ik
1: Yves Berends, ja joh. Wat een
0: toen, 2 jaar geleden deed André Rieu het, toen vond ik het leuk.
1: Ja, maar dat, die doet met die stok en die...
0: dat hele orkest
1: die,
0: van de 100
1: die gekke gitaar.
0: En deze week komen er ook nog zware bergtappers aan bij La Vuelta. Ben jij een beetje, je zit een beetje in het wielrennen, toch?
1: Ja, ik zit een beetje in het wielrennen.
0: Wat denk je ervan?
1: Vuelta. Nou, ik heb toevallig gehoord dat Poggi meedoet. Oftewel, Pogacar. Die heeft natuurlijk de Tour gewonnen afgelopen editie. En ja, die gaat nu voor de Vuelta. Want als hij die wint, dan komt hij op gelijke voet met onder andere Vingegaard. Die alle drie de grote rondes heeft gewonnen. Hij heeft al een keer de Giro gewonnen. Hij heeft al een keer de Tour gewonnen. Al 5 keer zelfs. En nu gaat hij voor de Vuelta. En dan heeft hij de trilogie voltooid. En ik denk toch wel dat hij een hele grote kanshebber is.
0: Nou, ik ben benieuwd. En dan gaan we nu
1: even knallen.
0: Keihard knallen.
1: Make it fucking louder.
0: DJ Paul.

0: Zo, dan komen we alweer bijna bij het einde. Dames en heren, we hebben de Avrobroos en Russo niet gedraaid. Die heeft hij nog van ons te goed? Nou, ik denk de Avrobroos persoonlijk niet. Wat vind jij ervan?
1: Ja, die hadden wij natuurlijk op D staan in de...
0: Nee, op E zelfs voor mij.
1: Ja, maar we hebben ze verplaatst naar D, omdat de D was leeg. Of op E, weet ik het. We hebben René nog wel. René stond bij ons.
0: René.
1: Yeah. Nee, dat is René Schuurmans. Een heerlijke foto ook, hè. Och, met dat bloesje. Ja, weet je, laat de zon in je hart.
0: Mijn broertje is hem tegengekomen 2 of 3 weken terug op het vliegveld.
2: Dun Rico.
0: Mallorca.
1: Rico heeft René Schuurmans gezien.
0: Ja, ik ga de beelden maar niet op Insta zetten. Maar hier is René. Yeah. En veel plezier op de Heideweek, dames en heren, als u er nog vanavond heen gaat. En de rest van de week.
1: Daar maakt er wat van.
0: Ik had nog een heel schema gemaakt voor wat er te doen is dit weekend. Die krijgt u ook niet meer. Die krijgt u volgend jaar weer.
1: We hebben veel te lang geluld over die tierlist. Dus als u nog niet met afgehaakt, volg ons ook even op Instagram. De Weekendploeg. Eén Vallei. En daar ontvangen wij alle DM'tjes. En we reageren altijd.
0: Dat geldt voor jou, maar ook voor mij.
1: Allemaal.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, vanavond gaan wij into the 90s. En ja, waarom zou dat zijn?
1: Omdat wij dat zaterdag ook zijn gegaan. Ja. Alleen toen niet in de radiostudio.
0: Nee, dat niet. Zaterdag zijn wij op een 90s festival geweest in Nijmegen. En ja, dat was voor ons ouds weer heel gezellig. En onderhand is het een soort van traditie dat we gaan.
1: Is nu de vierde keer? Ja, derde keer?
0: Van mij,
1: keer?
0: Ja, wij geloof ik de derde of vierde keer. En ja, ik ben twee keer meer geweest. Dus, maar ja, dat is gewoon super gezellig. Hartstikke leuk. Maar vooral hele lekkere muziek. En wij hadden zoiets van, nou, als het dan toch lekkere muziek is, dan kennen we er ook wel van bij Dance Experience. Dus vanavond gaan we into the 90s met veel Eurobeat. En later gaan we nog wel wat steviger werk draaien. Dus ja, alle reden om gewoon lekker te blijven luisteren naar Dance Experience.
1: Zeker.
0: En we trapten af met een heerlijke plaat van Culture Beat, Cut to Get It, in de album Extended uitvoering. En dit is 24/7. I can stand it.

0: Ik zal niet zeggen wie het was. Maar het klonk ongeveer zo.
1: Maar dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook. Ja. Nee, het... ja, goed. Nou, kijk, het positieve was dat het wel de originele artiesten waren. En bij heel veel acts die tegenwoordig met de 90's optreden, zijn het niet meer de originele artiesten.
1: Dat is waar. Dus,
0: en het, ja. Dat ter verdediging van hun. Dus... maar goed, de muziek is nog steeds wel goed. Dat scheelt dan. Toch?
1: Zeker.
0: En we hebben het over...
1: Ja, wat zeg. Snap.
0: Ja, die ja. Je snapt hem even niet.
1: Ja. Ja. Nee.
0: Maar goed, we hebben het dus over Snap. En de zang was niet heel geweldig. Maar daarbij aantekenen dat de beste vrouw ondertussen al 62 is.
1: Ja.
0: En daar nog wel vol energie op het podium stond. Dus ik geef het je te doen.
1: Ja, ze had energie genoeg, alleen niet
0: meer de
1: goede zang meer. Nee,
0: niet meer de timing en de stem die ze nodig had, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar goed, de muziek blijft lekker, dus we luisteren gewoon naar Snap, I've Got the Power.

0: I've Got the Power van Snap. En ja, het is en blijft wel gewoon een lekker nummer.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, maar even naar buiten kijkend, zeg maar, althans voelend. Het is wel iets anders dan vorige week.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja,
0: ja, het scheelt ongeveer een graad of 15, denk ik.
1: Dus. Nou, niet alleen dat. Ik was vanmiddag, ik reed weg uit Doetinchem. Ik reed op de A18 of zo, is dat daar volgens mij, weet ik veel, richting Arnhem. Nou, stortregen niet. Maar ruitenwissers maximaal. Ik zag geen kut, joh. Iedereen mistlampen aan, alles. Je zag gewoon helemaal niks.
0: Nee, het was behoorlijk heftig.
1: Ja. Dat is echt bizar, joh.
0: Ja, het was ook op het nieuws dat er in Friesland zulke zware onweersbuien waren. Er is dus ook iemand op een fiets is daar geraakt door de bliksem, zeg maar. Dus,
1: ja, maar dat is in het buitenland. Dat boeit niet, Friesland.
0: Ja, niet helemaal, maar goed.
1: Vraag Joshua nooit wat hij van Friesland vindt. Dat,
0: daarom.
1: Tenzij we luisteraars uit Friesland hebben, dan ben je van harte welkom.
0: Dan ben je de beste, hè?
1: 100%. Goed, zolang je maar luistert.
0: Daarom. Wij gaan door met vooral lekkere muziek, want dat is internationaal. Walk on Water, Milk Inc. Afkomstig uit België. Dat is wel buitenland.

0: En toen was het nummer al afgelopen. Ja, sommige nummers duren helaas niet zo heel lang.
1: Een beetje opletten, kom op.
0: Ja, sorry. Maar we waren even druk in gesprek met voorbereidingen voor andere dingen die we binnenkort gaan doen. Maar dat was hij dus, Last Go. En Walk on Water, afkomstig uit België. Waar trouwens heel wel verrassend genoeg heel veel Eurodance. Want we denken allemaal dat het Nederlands product is. Maar heel veel is toch wel Belgisch product.
1: Technotronic.
0: Onder andere.
1: Dat is de enige andere die... Ja, en DJ Cisa natuurlijk. De enige echte.
0: Ja. Volgende week hebben ze een nieuwe nummer.
1: Kijk, lekker.
0: Ik heb hem al gehoord, die is lekker. Dus blijf luisteren. En wat denk je van Too Unlimited dan, Josh?
1: Zijn die Belgisch?
0: Nou, Too Unlimited is niet Belgisch. Maar de producers en bedenkers van Too Unlimited zijn Belgen.
1: Ah, dat wist ik niet.
0: Nee,
1: wist ik niet.
0: Maar goed, deze niet. Dit is een rasig Hollands product. Two brothers on the fourth floor. Ze woonden in Utrecht op de vierde verdieping. En zijn nog broers ook. Come take my hand. Desiree en René. Hier bij Dance Experience op 1 Vallei.

0: Ja, tot voor kort traden de originele artiesten nog op. Maar helaas, door de ziekte van René, gaat het gewoon niet meer. En hebben ze besloten om er mee te stoppen. Maar ondertussen gaat de muziek wel door. Want ze hebben dus vervangers gevonden voor Desiree en voor René. En de muziek gaat gelukkig wel door. Alleen helaas zien we de originele bezetting zien we helaas niet meer optreden. Dus
1: Op een gegeven moment houdt het een keer op.
0: Ook die mensen komen op leeftijd. En er gebeuren andere dingen wat minder is, zeg maar. Ja, en dan is het soms gewoon goed om te kiezen van we stoppen ermee en het is klaar.
1: Ja.
0: En dat zouden sommigen best wel kunnen doen. Maar goed, daar hadden we het net al over.
1: Flauw.
0: Wat was een koppetje.
1: Zeker.
0: Deze is dus ook niet meer in de originele bezetting. Hadden we het net al over, Tour Unlimited.
1: Let me hear you say yeah.
0: Ja, iedereen kent ze nog als Rea en Anita. Maar Anita, treedt helaas niet meer op voor Tour Unlimited. Dus doe Rea tegenwoordig samen met zijn vrouw. En ik moet wel eerlijk zeggen, ze heeft wel een goede stem, dat wel. Dus het klinkt wel als vanouds. Dus ook als ze zingen ze live, dan klinkt het gewoon goed. Maar dit was toch wel hun grootste hit, denk ik. No Limit. Tour Unlimited.

0: Too Limited. No Limit.
1: Lekker, lekker.
0: Zeker. En de volgende band die we gaan draaien is ook een Nederlandse productie. Dat is Teaspoon. En dat is op dit moment nog een van de weinige 90s acts die nog steeds in de originele bezetting optreden.
1: Ja, wel zo leuk.
0: Ja, en ze waren gewoon heel erg goed. En Linde Estel is de zangeres, het gezicht van het geheel. En zij doet het gewoon nog steeds hartstikke goed. Dus, want ik zou zeggen, het klonk bijna net zo goed live als dat dit klinkt, zeg maar. Dus,
1: mooier compliment kun je niet krijgen.
0: Nee, dat dacht ik. Ja, en de mensen gingen compleet los op deze muziek, hè. Dus ook dat nog, na zoveel jaar leven de 90's nog steeds. Dus jong, oud, alles liep er, zeg maar. Dus ik denk dat de variatie een beetje was van een jaar of 18 tot een jaar of 80. En alles ging lekker los met elkaar.

0: No Time To Waste, Teaspoon. En onze buurman achter het gele hekje, die is ondertussen ook wakker geworden. Dus die kwam al met een feitje op de tafel waar we het al regelmatig over gehad hebben. En dat ging er dus over het vorige nummer waar we draaien van Too Unlimited, No Limit. En dat is het feitje dat in Engeland bij Top of the Pops mocht dus... daar mocht Too Unlimited niet met de rapversie optreden. Dus dan mocht alleen Anita zingen, zeg maar. En Ray moest gewoon zijn mond houden.
1: Arme Ray.
0: Ja, en dat kwam door onder andere Stock Aitken en Waterman, die toen in het productieteam zaten van Top of the Pops. En die zeiden, jullie mogen hier komen. En ondertussen deed het al heel goed in de chartslijsten in Engeland. Alleen, ze vonden de rap gewoon zo slecht van Ray, dat ze zeiden van, joh, prima dat Anita komt, maar jij blijft gewoon lekker thuis. En wij hadden zaterdag één keus. En dat als wij wouden genieten van de muziek die wij mooi vonden, dan moesten we even naar een ander podium toe.
1: Oh, ja.
0: Ja, en dat is ook 90's. Nou, niet helemaal eigenlijk, want het is eigenlijk een beetje begin
1: net,
0: zero's.
1: Het is eigenlijk
0: een beetje begin zero's, eind jaren 90, begin jaren 0, zeg maar.
1: Nou.
0: En daar waren deze gasten. En wie zijn dat, Josh? Want als jij dat niet weet, dan scoor je geen punten thuis.
1: Chips.
0: En welk nummer is dit?
1: 1001 Nights.
0: Nou, scoren we even punten, hè? Mag je volgend jaar weer mee?
1: Ja hoor.
0: Of mogen wij dan mee? Laten we dat maar vragen.
1: Dat is de betere vraag.
0: Ja, hè?

0: Ja, en het verrassende was dat dit nog gewoon goed klonk, ook op de 90's, zeg maar. Dus,
1: ja, maar het waren ook wel eens een beetje de jongste mensen, van de nog originele mensen die optraden.
0: Ja, dat klopt, maar goed.
1: Zo oud waren ze niet.
0: Nou, ze zijn ook niet jong.
1: Nou, ik denk dat ze de 40 nog niet aantikten.
0: Nou, die ene wel.
1: Die was misschien wat ouder dan de rest. Ja, ja. Maar, of hij leek zo. Maar
0: dat was hij ook wel volgens mij. En volgens mij die ene zangeres is ook wel wat ouder.
1: Maar dus, je kan zeggen van hem wat je wil. Maar hij deed gewoon crazy breakdancing, hoor. Dus die gast heeft betere moves dan ik.
0: Dat doe ik met mijn 28 niet na, zeg maar.
1: Nee. En met je daadwerkelijke leeftijd wel helemaal niet.
0: Doe niet zo negatief, man.
1: Nou, op je 28ste kon je dat ook niet, volgens mij.
0: Ik
1: heb daar zo mijn twijfels bij. Maar jij mag daar zelfverzekerd over zijn. Ik zal je dat niet ontnemen.
0: Kijk, ik ben disjockey geworden vroeger. Omdat ik niet kon dansen.
1: Dat heb ik je best vaak horen zeggen. Ja,
0: dus daar waren twee opties. Als je kon dansen, dan stond je op de dansvloer. En als je niet kon dansen, en je had geluk, werd je disjockey. Dus ja, dat.
1: Nou ja.
0: Of je werd zanger of zanger.

0: Maar iemand die hele lekkere muziek gemaakt hebben is deze man die afkomstig is uit Zweden. En dat is Dr. Alban. En we zijn toch Dancerspeers, dus ik denk laten we toch een beetje een andere versie draaien. Van It's My Life. En wel een lekkere reggae vibe dit, zeg maar, een beetje, vind ik.
1: Doe mij maar het origineel.
0: Ja? Ja. Ja, ik vind deze vibe wel lekker zo.

0: Ja, en deze beste man was tandarts voordat hij als Dr. Elben ging optreden, zeg maar.
1: Ja.
0: Weer een feitje van onze buurman, maar wist ik ook wel. Maar maakt niet uit. Onze buurman is lekker wakker vanavond. Hij is lekker proactief, dus hij is er weer goed bij. Vorige week zat hij hier nog in de studio bij ons, want toen was jij een keer niet aanwezig. En lekker. Was dat, lekkere uitzending. Helemaal, heb je hem nog teruggeluisterd?
1: Eerlijk gezegd, nee, nog niet.
0: Nee.
1: Oei.
0: Moet je zeker even doen. Was een leuke uitzending. Dus,
1: Het zou nog wel eens rustig op werk kunnen zijn morgen. En dan kan ik daar wel even de tijd voor nemen.
0: Oh, als het zo rustig is, dan kun je voorlopig nog wel even een paar weken terugluisteren.
1: Ja, Mike is op vakantie, hè, dus dan is het rustig op werk. Oh, shit, nee.
0: Oh.
1: Nee, dat... ja... Nou moet ik eigenlijk even uitkijken, want dit is technisch gezien een verrassing. Maar ik gok dat de persoon voor wie het een verrassing is,
0: hij komt
1: toch
0: niet
1: luistert. Oh. Mike is morgen op kantoor, maar dat is eigenlijk een verrassing.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou,
0: dat is mooi.
1: Nou. Maar ik zal kijken of het lukt.
0: Nou, dat is mooi. Leuk. Wat ook leuk en goed was, waren de Vengaboys. En die hebben we zaterdag ook nog live gezien, dus...
1: Zeker.
0: Die zitten volgens mij ook nog in de originele bezetting trouwens.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook wel. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Dit is in ieder geval We Like to Party. En daar houden wij ook wel van. Dus af en toe een feestje is wel lekker. En wat ook een feestje is, is vanavond de Mix Marathon. Maar daarover straks meer, want we hebben vanavond een zeer speciale uitzending. Dus... blijf vooral luisteren naar 2 uur en dan gaan we je precies vertellen wat dat inhoudt. En kijk het op de klok, dan is dit de laatste plaat voor het nieuws van 8 uur. En na het nieuws zijn we nog terug met nog veel meer lekkere jaren 90 muziek. Dus blijf vooral luisteren naar Dance Experience.

0: van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ja, zo zijn we alweer aangekomen in de tweede uur van Dance Experience van deze week. En vanavond zitten we lekker into the 90s, zeg maar. En het eerste uur hebben we natuurlijk al heel veel Eurodance voorbij horen komen. En deze hebben wij zaterdag ook live op zien treden. Alice DJ.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oh wel. Het was niet helemaal Alice DJ. Maar
1: goed genoeg.
0: Goed genoeg. Een goede zangeres trouwens, dat wel.
1: Zeker.
0: Dus en gewoon lekkere muziek. En daarom draaien we hem vanavond ook. En we hadden het net even over 24/7 al. En deze jongen die is begonnen als rapper bij 24/7. Is daarna solo gegaan. En heeft onder zijn eigen naam Captain Hollywood Project. Heeft hij dus ook nog verschillende hits gescoord. Dus die heeft het ook wel lekker gedaan eigenlijk.
1: Zeker.
0: En dit is een van zijn lekkere nummers die ik dan lekker vind. Is Flying High.

0: Yeah, de Captain Hollywood. Overnieuw. De Captain Hollywood Project.
1: Lekker.
0: Flying High. Die was zeker lekker.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu over naar een van mijn favoriete nummers van de 90's. En ik denk als je het begin hoort, dat je hem wel kent. Untamed people in an untouched land. With pride in their
1: culture and pride in their clan. You know, it didn't take long. Oh, is dit Power of American Natives? Ja, oké, ja.
0: Goed bezig.
1: Ja, maar ik gokte dat puur door wat zij zei, zeg maar. Gewoon.
0: Ja, goed gegokt. Wel een lekker nummer.
1: Zeker.
0: We gaan eens even de woofers en de blaffers hier in de studio eens even uitproberen, denk ik. Dat is altijd wel lekker op dit nummer. En dan gaan we zometeen maar eens even praten over de mixen van deze week en over de plannen die we hebben, waar we mee bezig zijn en wat je allemaal de aankomende tijd een beetje kan verwachten. En nogal niet meer. Maar goed, eerst maar eens lekker luisteren naar dit heerlijke nummer uit de jaren 90. Dance the Trance, the Power of American Natives, hier bij
1: Dance Experience.

0: Dit is
1: Dance Experience.
2: Zo, en dan nu tijd voor een intermezzo muziekje.
3: Ja, ja.
2: De mixmarathon voor deze week. Want natuurlijk gaan wij om 9 uur gewoon door hier bij Dance Experience op Eenvallei.
3: Zeker.
2: Vanavond hebben wij een speciale avond. Want vorige week was hij hier in de studio. En toen vertelde hij dat hij bezig was met een heerlijke techno-mix te maken. En voordat hij het wist, zat hij al op 3 uur durende mix, zeg maar.
3: Oei.
2: Ja, dan hebben we 2 keuzes. Of we gaan 3 keer zo snel afspelen. Maar ja, met techno wordt het wel gauw hardcore dan. Ja,
3: we hebben de laatste keer een mix per ongeluk bijna de helft zo langzaam af laten
2: spelen. Ja, dat was gewoon om hem lekker lang te laten duren.
3: Ja. John, dit hoef je niet te pikken, hè?
2: Nee, maar om een goed makertje te doen voor wat er een paar weken terug geleden misging, zeg maar. En dat was heel mijn fout, omdat het thuis met het masteren van het nummer iets verkeerd was gegaan. Gaan we het deze week goed maken met John. En dat betekent dat we deze week gewoon de mix in zijn geheel gaan uitzenden in 3 geknipte uren, zeg maar.
3: Lekker.
2: Dus ik heb de mixen gewoon op een plek waar het kon netjes doormidden geknipt. Even alle jingles erin gemaakt, zoals het origineel heet. En dan betekent dat we gewoon de hele mix bijna in zijn geheel kunnen uitzenden. Dus dat is vanavond vanaf 9 uur tot 12 uur. Mocht jij van lekkere vrolijke techno houden, zeker luisteren en zeker genieten. Want die mix is gewoon zo lekker dat hij te goed was om niet in zijn geheel uit te zenden. Dus bij deze zijn we heel kort klaar.
3: Maar we zijn nog niet klaar met de intermezzo.
2: Want
3: de Heideweek ligt om de hoek.
2: Ja, die begint morgen.
3: Om de hoek, inderdaad, bedoel ik, die begint morgen.
2: Ja.
3: Dus het leek ons leuk om jou even door een paar van de hoogtepunten van de Heideweek te nemen. Want de Heideweek is een gigantisch programma. Dus ik zie nu dat het 8:30 is. Als ik het hele programma met je deel, dan ben ik denk ik om 10 uur klaar.
2: Oké, dan ga ik even koffie halen.
3: Nou, in plaats daarvan dacht ik, weet je wat, wij zijn een muziekprogramma. Dus ik ga het gewoon tot de muziek betrekken.
2: Ja.
3: En zelfs dan zou ik nog steeds heel lang door kunnen gaan. Dus ik hou het even tot de hoofditems die op het Kuiperplein zitten. Hier eigenlijk vrijwel naast de studio.
2: Ja.
3: En dat begint dus morgen met de Verhuurstad openingsavond. En daar komen een paar grote namen. Waaronder bijvoorbeeld, ik dacht, Jeroen van der Boom en DJ Paul Elstak. Dus
2: leuk.
3: Leuk. Dan, even kijken. Hebben wij op zaterdag, dus gelijk de dag daarna, de Henk van Keulen Feel the Beat avond.
2: Ja, ook lekker.
3: Zeker. Dan, op donderdag 27 augustus het ITN Grote Pleinfeest. Dan op de vrijdag daarna de Heideweek Airborne avond. Dat is meestal ook wel leuk.
2: Heb je ook nog namen van Feel the Beat, of niet?
3: Als in die mensen die daar komen?
2: Ja?
3: Ja, je maakt het me nu in één keer heel moeilijk. Hè? Dat is een,
2: ja, want volgens mij staat er best wel een grote act gepland namelijk.
3: Ja, laat mij even zoeken. Het is niet de meest vriendelijke website, al mag ik dat zeggen.
2: Niet zeggen.
3: ik zeg het gewoon.
2: Ja,
3: even kijken, waar staat die nou? Wat een verschrikkelijke... zeg, hij is helemaal verdwenen. Hier,
2: maar ja, volgens mij kwam er iets van Lucas en Steve.
3: Nou, ik heb gevonden. Okay. Mr. Marvin.
2: Okay.
3: House in de pauze.
2: Ja, dat is van Slam FM.
3: Russo.
2: Ja.
3: Afro Bros.
2: Ook lekker.
3: Sick Individuals.
2: Ja.
3: En Mental Theo.
2: Mental Theo, ja. Ja, dat was hem, ja. Ja. Die hebben we ook nog gezien.
3: Zeker.
2: Dus dat wordt ook weer knallen. Dan gaat de dak er 2 keer af. Eerst met Paul Elzak en daarna met Mental Fio. Dus leuk. Maar goed, verder. Je was bij de dinsdag.
3: Ik was al bij de vrijdag.
2: Oh, je was al bij
3: dus
2: de vrijdag.
3: Dat is niet erg.
2: Okay.
3: En de laatste avond is dus alweer volgende week zaterdag. Is de Praxis slotavond. En ik zal dan, zodat jij ook blij wordt, nog even kijken wie daar dan weer allemaal komen. Daar komen Mr. Marvin, de Amazing Bruno Mars Tribute.
2: Oh, die zijn wel heel goed.
3: Chips komt.
2: Kijk. Nou, dan weet je waar je heen mag.
3: Ik ben bang dat ik andere plannen heb, maar...
2: Niet als ze dit hoort.
3: Ja, ik heb nooit gezegd dat die plannen met haar zijn. Dus.
2: Nee, maar...
3: Dus ik weet wel waar zij te vinden is.
2: Ja, dat dus.
3: Donnie komt.
2: Leuk.
3: Royal Beat. En Tino Martin.
2: Kijk, dat is een goede avond.
3: Ja.
2: Nou, een leuke line-up weer.
3: Zeker.
2: Dus ja, wordt ook elk jaar beter. Dus alleen maar goed. En zeer gezellig, want vorig jaar waren wij er ook bij. Dus hebben we ook meegenoten.
3: Zeker.
2: En ja, leuk. Leuke line-up weer. Dus wordt weer genieten. Dus wordt elk jaar beter en groter, heb ik het idee. Want ik zag, toen ik aankwam rijden, zag ik ook al podia staan en dergelijke. Is volgens mij ook weer groter geworden. Dus wordt een mooi festivalletje hier in Ede.
3: Nou, mocht jij nou zoiets hebben van, joh, ik wil niks lievers dan een dance experience meet and greet. Ja. Snap ik natuurlijk. Dan kan je in ieder geval een derde van Dance Experience meet and greeten. En dat is ikzelf, morgenavond.
2: Morgenavond, dus, ja.
3: Ik weet niet precies hoe laat ik er ben of hoe lang ik er blijf. Dat moet ik allemaal nog maar zien. Maar grote kans dat ik er in ieder geval wel even ben.
2: Nou, dat is mooi. Nou, precies mooi getimed. Dan zijn we weer klaar.
3: Ja, ik voel dat gewoon aan.
2: Ja, dat betekent dat we weer doorgaan met de 90's.
3: Goed idee.
2: En iemand die er zaterdag ook was, die hebben wij dan niet gezien omdat we op dat moment bij Chips waren, is deze beste man.
1: Doom. A Million Miles From Home.
2: En we gaan ze langzaamaan het tempo aardig opvoeren hier bij Dance Experience. Dus zet de boel maar aan de kant, want ongetwijfeld gaat er wel wat sneuvelen.

0: Ja, morgenavond is hij hier op het Kuiperplein in Ede tijdens de Heideweek. DJ Paul Elzak. En als je er net zo'n feestje van maakt als je afgelopen zaterdag tijdens het afsluiten van het festival gedaan hebt, dan gaat het dak wel van het plein af, denk ik.
1: Denk ik ook wel, ja.
0: Ja, en zaterdag staat er eigenlijk net zo'n fenomeen als DJ Paul Elzak. Mental Fio.

0: Yo, The Voice, Mental Theo. Nou, dit kun je zaterdagavond gaan verwachten hier zo. Dus,
1: ik ben wakker.
0: Ja, maar dat waren we nog wel. Dus ja, lekker. Iemand die ik een tijdje terug op hetzelfde festival in Nijmegen gezien heb. En dat was een zeer groot succes. En ja, voor mij wel een van de hoogtepunten van We Love the 90s in Nijmegen. Was deze beste man. En ja, dat was gewoon kei en kei gaaf. Zoals ze dat in Brabant zeggen. Maar dat was gewoon goed. Dus voor mij mag hij nog wel een keertje komen, zeg maar. Het dak ging er letterlijk en figuurlijk af als hij erop had gezeten.
1: Ja.
0: Scooter Friends.

0: Ja, was jij er toen ook bij toen Scooter er was?
1: Weet ik niet. Er is een jaar dat ik toen niet geweest ben.
0: Ja, volgens mij was dat het jaar de Scooter er was.
1: Ja, dat zou wel goed kunnen. Hè?
0: Ja, als je er was geweest, had je dat zeker onthouden. Hè? De man van de one-liners, maar wel grote hits meegescoren, dat dan weer wel. Die we ook live gezien hebben, zijn deze gasten. The Party Animals.

0: zo langzaamaan konden weer een einde aan een avondje vol herinneringen aan afgelopen zaterdag. Net draaiden we onder andere het nummer van Nakatomi, Children of the Night. En van Party Animals, Atomic. En grappig, het origineel van Atomic is van Blondie. Ken je die nog?
1: Ja.
0: Ja, die maken dus het origineel. En daar hebben de Party Animals hun happy hardcore versie van gemaakt. Dus met dank aan onze buurman achter het gele hekje die even de info gaf. Ja, dan gaan we eruit vanavond met een heerlijke 90's plaat, vind ik zelf. En ja, die gaan we helaas denk ik niet op een of ander festival, 90's festival meer zien. Maar ze zijn wel heel erg goed en dat zijn deze mannen.

0: Maar goed, onze uitzending zit er helaas weer op. Maar niet getreurd, na 9 uur gaan we gewoon door met 3 heerlijke uren. John Vergeer, oftewel DJ Amok in the house. En die gaat het feestje nog even doortrekken hier, dus blijf vooral lekker luisteren. Zaterdagavond kun je terugluisteren deze uitzending. En ook de heerlijke 3 uur van John zijn zaterdag terug te luisteren. Dus wij zijn er volgende week weer. En dan hebben we een nieuwe mixer in ons geleder erbij. Dus volgende week in de mixmarathon een nieuwe mixer. Maar daarover volgende week meer.
1: Yes, yes.
0: Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. En leuk dat jullie even met ons meegingen terug naar afgelopen zaterdag. Waar wij compleet uit ons dak zijn gegaan. Dat toch wel?
1: Zeker.
0: En volgende week zijn we er weer. En wat gaan we volgende week doen? Dan moet je luisteren.
1: Zo is dat.
0: Tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Allee met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas.